country club either.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Met nu het nieuws en weer van 6 uur.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Zes mannen zijn veroordeeld voor de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven. De organisator kreeg 9 jaar cel nadat bij hem thuis in Berchem bijna 1 miljoen euro contant geld was gevonden. Een magazijnverantwoordelijke die uithalers toegang gaf tot het havengebied kreeg 7 jaar cel. De andere betrokkenen kregen celstraffen tot 6 jaar en 5 van hen ook een havenverbod van 10 jaar. In totaal is 1,4 miljoen euro aan criminele vermogensvoordelen verbeurd. Verklaard. Het distributiecentrum van krantenverdeler PPP in Wommelgem blijft verzegeld na een sociale inspectie. Daarbij is zwart werk en illegale tewerkstelling geconstateerd. Door de actie kon zaterdag ongeveer 30% van de kranten niet worden bezorgd, vooral in Antwerpen en het gebied langs de A12. In Brasschaat en Kapellen waren de meeste kranten al vertrokken op het ogenblik van de inspectie. PPP heeft intussen een alternatief depot gevonden en verwacht geen verdere hinder de komende dagen. De buurt rond het Ten Eekhovenlei in Deurne kampt met een plaag van farao-mieren. Bewoners van 15 straten in die omgeving hebben van de stad een brief gekregen met de vraag om de mieren zelf te bestrijden. De kleine tropische mieren verspreiden zich snel tussen woningen en zitten vooral in warme keukens en badkamers. Gewone insecticiden helpen onvoldoende. Daarom raadt de stad speciale lokdoosjes of mierengel aan. Het bekende Antwerpse comedycafé The Joker zoekt na 20 jaar een overnemer. De zaak aan de Kleine Markt groeide uit tot een belangrijke broedplaats voor Vlaams comedytalent, onder wie Alex Agnew en Bart Kanaerts. Volgens de uitbaters zijn er geen financiële problemen, maar willen ze nieuwe mogelijkheden bekijken. Of er al kandidaat-overnemers zijn, is niet bekend. The Joker blijft voorlopig open en ook de comedyavonden gaan gewoon door.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dag Robert, storen we niet?
1: Nee, kom binnen.
0: Onze kleine is er ook bij.
1: Hallo.
0: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobby Holland.

0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen zijn drie mannen opgepakt in een onderzoek naar het drogeren en verkrachten van minstens drie vrouwen. Het onderzoek begon in mei na een klacht tegen een man van 41. Daarna zijn nog twee ex-partners als mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Intussen worden ook twee andere mannen van 37 en 50 verdacht van de feiten. Op computers van de verdachten zouden bovendien duizenden beelden van de zedenfeiten zijn gevonden en die gaan mogelijk al terug tot het jaar 2008. De drie mannen zitten nu in de cel. Het onderzoek loopt intussen verder. In Kapellen en Stabroek hebben de wijkagenten deze maand oktober aangepaste zitdagen. Op dinsdag 6 oktober is er geen zitdag door een teambuilding evenement. Ook van 12 tot en met 19 oktober vervallen alle zitdagen vanwege de politieinzet tijdens de Putsenfeestweek. Voor een officiële aangifte blijft een afspraak verplicht. De volledige kalender staat op de website van Politiezone Noord. De Scheldeprijs voor mannen start volgend jaar in Middelburg in Nederland in plaats van in Terneuzen. De start vindt plaats bij het monument voor de overleden wielrenner Wouter Weiland. De wijziging is nodig door werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Na een eerste gedeelte door Zeeland trekt het peloton opnieuw richting het vertrouwde Schoten. Ook de lokale ronde daar wordt aangepast door werken in de Villerslijn. De baby gorilla die eind augustus is geboren in Zoo Antwerpen heeft een naam gekregen, Baya, B-A-Y-A. Bezoekers konden twee weken lang kiezen uit drie mogelijke namen en Baya kwam als winnaar uit de bus. De verzorgers onthulden de naam feestelijk met fruitsla erbij, waarna de moeder van de baby, Mayani, meteen kwam meesmullen.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: zo leuk, hè?
1: Muggen en vliegen binnen.
2: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland.

0: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
1: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Zes mannen zijn veroordeeld voor de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven. De organisator kreeg 9 jaar cel nadat bij hem thuis in Berchem bijna 1 miljoen euro contant geld was gevonden. Een magazijnverantwoordelijke die uithalers toegang gaf tot het havengebied kreeg 7 jaar cel. De andere betrokkenen kregen celstraffen tot 6 jaar en 5 van hen ook een havenverbod van 10 jaar. In totaal is 1,4 miljoen euro aan criminele vermogensvoordelen verbeurd. Verklaard. Bij een grote controleactie op het Kiel in Antwerpen zijn 4 handelszaken gerechtelijk verzegeld. Het gaat om een illegaal pakjesbedrijf, een kapperszaak, een bakkerij en pittazaak. Op verschillende plaatsen zijn werknemers zonder wettig verblijf aangetroffen en bij 1 zaakvoerder vond de politie bijna 30.000 euro cash. Ook is een handelszaak gesloten wegens brandonveiligheid en zijn daar vervallen voedingswaren gevonden. In totaal stelden politie en stad 87 processen verbaal op. Eline de Munk en Pascal Braakman zijn dit jaar de ambassadeurs van de Grote Schijn in Deurne. Het Rivierenhof vormt voor de 8e keer het decor voor de avondwandeling met licht en geluid. Deze editie haalt inspiratie uit de kosmos met duizenden vallende sterren tussen de bomen. De ambassadeurs willen bezoekers vooral laten genieten van de natuur en hun persoonlijke fantasie prikkelen. De Antwerpse comedian Alex Agnew schenkt opnieuw 100.000 euro aan kankeronderzoek. Het geld gaat naar het VUB Yamina Crossa Fonds dat onderzoek naar de ziekte ondersteunt. Het is al de 2e keer dat hij zo'n bedrag schenkt. Agnew zegt dat hij de vooruitgang ziet in het onderzoek en dat hem dat een goed gevoel geeft. Binnenkort staat de man met zijn nieuwe show No More Heroes in de AFAS-dome, het voormalige sportpaleis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta,

0: dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dilies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Dilies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
1: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
0: Want dan wil de Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
2: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Albert Heijn, Coolblue en AB InBev hebben verdeelcentra geopend op de Blue Gate City in Antwerpen. Het bedrijventerrein ligt op het voormalige Petroleum Zuid naast de Hobokense polder. Op 12 november opent ook Colruyt Professionals daar een winkel voor zelfstandigen. Vandaag werken er zo'n 400 mensen. Terreinontwikkelaar BoPro verwacht dat dit in het volgende decennium zal groeien tot meer dan 2000. In Antwerpen zijn drie mannen opgepakt in een onderzoek naar het drogeren en verkrachten van minstens drie vrouwen. Het onderzoek begon in mei na een klacht tegen een man van 41. Daarna zijn nog twee ex-partners als mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Intussen worden ook twee andere mannen van 37 en 50 verdacht van de feiten. Op computers van de verdachten zouden bovendien duizenden beelden van de zedenfeiten zijn gevonden en die gaan mogelijk al terug tot het jaar 2008. De drie mannen zitten nu in de cel, het onderzoek loopt intussen verder. In Kapellen en Stabroek hebben de wijkagenten deze maand oktober aangepaste zitdagen. Op dinsdag 6 oktober is er geen zitdag door een teambuilding evenement. Ook van 12 tot en met 19 oktober vervallen alle zitdagen vanwege de politieinzet tijdens de Putsenfeestweek. Voor een officiële aangifte blijft een afspraak verplicht. De volledige kalender staat op de website van Politiezone Noord. De allereerste winkel van AS Adventure langs de Bredabaan in Schoten is na een grondige renovatie heropend. De vestiging opende in 1995 en vormt intussen al 31 jaar de bakermat van de outdoor- en lifestyleketen. De winkel kreeg nu een lichtere en meer open inrichting met centraal een grote decoratieve boom. Een nostalgische wand blikt terug op de gebeurtenissen sinds de opening al die jaren geleden. Ook de bestaande diensten en het persoonlijke advies van medewerkers. De werkers blijven uiteraard behouden.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt?
3: Ik heb die een daar direct een blauwe oog verkocht. Hè?
2: En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.

0: Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
1: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
0: Dan wil de Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Rindpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Het distributiecentrum van krantenverdeler PPP in Wommelgem blijft verzegeld na een sociale inspectie. Daarbij is zwart werk en illegale tewerkstelling geconstateerd. Door de actie kon zaterdag ongeveer 30% van de kranten niet worden bezorgd, vooral in Antwerpen en het gebied langs de A12. In Brasschaat en Kapellen waren de meeste kranten al vertrokken op het ogenblik van de inspectie. PPP heeft intussen een alternatief depot gevonden en verwacht geen verdere hinder de komende dagen. In Kapellen en Stabroek hebben de wijkagenten deze maand oktober aangepaste zitdagen. Op dinsdag 6 oktober is er geen zitdag door een teambuilding evenement. Ook van 12 tot en met 19 oktober vervallen alle zitdagen vanwege de politieinzet tijdens de Putsenfeestweek. Voor een officiële aangifte blijft een afspraak verplicht. De volledige kalender staat op de website van Politiezone Noord. Eline Munk en Pascal Braakman zijn dit jaar de ambassadeurs van de Grote Schijn in Deurne. Het Rivierenhof vormt voor de 8e keer het decor voor de avondwandeling met licht en geluid. Deze editie haalt inspiratie uit de kosmos met duizenden vallende sterren tussen de bomen. De ambassadeurs willen bezoekers vooral laten genieten van de natuur en hun persoonlijke fantasie prikkelen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: En deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedemorgen. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iFox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
5: Enerzijds zijn we sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad en heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte.

0: Maar vandaag blijf ik weer de hele dag bij je. Toch een groot deel van de dag dat we bij je zullen blijven. Want we staan hier weer live in de Haantjeslei in Antwerpen. En dat is niet zomaar dat we hier staan, hè, Vince?
1: Hey, goedemorgen Stefan. We zijn live bij Elixir d'Anvers. Het is vandaag Open Bedrijvendag 2026. En Elixir d'Anvers doet daar zoals elk jaar aan mee. En zij houden dan hun open deurdag.
0: Ja, en ik heb jou net al even zien rondwandelen. Jij hebt al heel wat volk gezien, heb ik de indruk.
1: Ja, de deuren zijn hier open sinds 10 uur deze ochtend. En er staat hier al een waanzinnige rij van mensen aan te schuiven. Want je kan de stokerij hier vandaag komen bewonderen met een gids. Mm-hmm. Maar daarvoor moest je wel op voorhand inschrijven.
0: Ja, klopt. Daar zullen we het strakjes met Steve over hebben, want die weet alles wat er hier vandaag staat te gebeuren.
1: Ja, inderdaad. Steve is zo meteen onze eerste gast. Een van de medewerkers hier. En die gaat inderdaad uitgebreid vertellen wat hier vandaag allemaal te zien en te beleven valt. Maar nog even terugkomen op die rij. Mm-hmm. We gaan nog niet zeggen hoeveel mensen zich ingeschreven hebben, maar de rij die er nu al staat, dat voorspelt veel goeds.
0: Ja, het belooft een mooie dag te worden. En niet alleen wat weer betreft, ook wat alles wat hier te gebeuren valt betreft natuurlijk. Maar daar krijg jij live alles van mee hier bij de radio van bij ons.
2: Live vanaf de opendeurdag van Elixir.

0: altijd gezegd dat als deze man nog eens naar België komt, dat ik hem absoluut nog een keertje live aan het werk wil zien. Trouwens, hij was ooit eens een keertje op Werchter Boutique, heeft daar toen een enorme show gegeven. En ja, met deze nieuwe single scoort hij ook weer Bruno Mars hier bij de radio van bij ons. En Oh My Soul, Oh My God, we hebben al volk bij ons in de radiobus zitten, want Vince die zit hier ondertussen samen met Steve Dua. Steve Dua is ambassador bij Elixir Donvers. En die gaat ons nu heel wat meer weten te vertellen.
1: Ja, Steve, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vince. Goedemorgen, Radio Park, Team Radio Park. Alvast weer al zeer blij en verheugd dat jullie er weer bij zijn.
0: Wij ook.
2: Stralende dag.
1: Ja, stralende dag, inderdaad. Het gaat hier vandaag 21, 22 graden worden. Steve, heb jij dat besteld bij de weergoden?
2: Ik heb dat niet alleen besteld, ik heb dat meegebracht uit
1: Italië. Oké, fantastisch. Okay, inderdaad, je was in Italië, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het vooral hebben over Elixir d'Anvers natuurlijk, want daar zijn we hier vandaag. Jij bent, zoals collega Stefan al zei, je bent de brand ambassador. Dat klinkt heel chic.
2: Dat klinkt heel chic, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik een beetje...
1: Manusje van alles.
2: Manusje van alles, wat alles doe van A tot Z voor Elixir d'Anvers, maar... Elke dag met passie en toewijding, dus dat is enorm belangrijk.
0: Ja, ook dit jaar, Steve, weer een hele opkomst voor jullie open deurdag. Maar misschien dat jij even kan kaderen wat er vandaag allemaal te gebeuren valt hier.
2: Wat er vandaag te gebeuren valt. Onze jaarlijkse open deurdag, naar alle oude traditie, met heel veel partners die met Elixir d'Anvers een gans jaar door werken. Misschien wel enkele nieuwigheden opzommen dit jaar. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld Sir Anthony van Dijk, chef Juran, die heeft een Antwerpse wafel gemaakt en ontwikkeld, speciaal voor vandaag. Dus vandaag is de lancering.
1: Klinkt goed.
0: Die willen wij dus al proeven straks. Even.
1: Maar die komt straks ook langs hier bij ons in de radiobus voor een gesprek. Dus, had ik begrepen.
2: Straks meer daarover. We hebben dan ook nog Crèmerie Aurélie hier net naast ons.
0: Ja, die, onze buren.
2: Een fantastische ambachtelijke crèmerie. Die heeft ook drie mooie creaties met Elixir d'Anvers, Elixir d'Anvers Espresso en Elixir d'Anvers Advocaat gemaakt.
0: Oké.
2: Okay. Dus ja, gewoon om van te smullen.
1: En wat is er nog te beleven?
2: Wat is er nog te beleven? We hebben een heel leuke koffiebarretje, Barbarista. We hebben koffie-express. We hebben de Piva, die dit jaar een exclusieve hot dog maken.
1: Dus
2: een
1: met Elixir d'Anvers.
2: Met Elixir d'Anvers.
1: Bijzonder.
2: Verwerkt, zowel in het vlees als in de saus. Dus ze hebben echt een upgrade gedaan tegenover de vorige jaren. Ze hebben echt gezegd, we gaan iets speciaals ontwikkelen met de slagerij en de bakkerij. Een apart broodje ontwikkeld, dus het ziet er fantastisch uit.
1: Heel veel lekkers dus om te proeven.
2: Zeker en vast.
1: Maar mensen kunnen ook de stokerij komen bewonderen, de historische stokerij hier. Hoe lang bestaat die ondertussen?
2: Die bestaat ondertussen 163 jaar.
1: Kijk eens aan.
2: Sinds 1863.
1: En sommige elementen zijn nog altijd authentiek, hè?
2: Heel veel elementen zijn nog authentiek, om niet te zeggen bijna alles. Onze vaten zijn meer dan 100 jaar oud. Onze distillaten, onze stookketels en dergelijke zijn allemaal meer dan 100 jaar oud. 100 jaar oud, maar wel in perfecte staat en prima onderhouden.
1: Maar je moest wel op voorhand inschrijven om vandaag de stokerij te kunnen bezoeken, hè?
2: Jazeker. En we hebben talloze, duizenden inschrijvingen gekregen. Maar de mensen kunnen vandaag ook gewoon à la minute nog aansluiten of passeren. Iedereen is van harte welkom.
0: Oké. Je zei net duizenden, Steve. Wat moet ik mij daarbij bij voorstellen?
1: Ja,
0: hoeveel mensen hebben zich nu daadwerkelijk vooraf ingeschreven?
2: Tussen de 3 en de 3500 mensen hebben zich alvast geregistreerd. En dan naar jaarlijkse traditie komen er nog zo'n 500 tot 1000 mensen bij die vandaag van het mooie weer genieten in Antwerpen en passeren.
0: Ja, en die hebben dan een tijdspanne van 8 uur om door de stokerij te gaan.
2: Klopt.
0: Dat is best wel wat volk dat door
2: dat
0: die stokerij
2: is best wel wat
0: loopt.
2: Volk, maar
1: er staat hier ook al een heel lange rij.
2: Een hele lange rij, naar al oude traditie eigenlijk. En daarvoor wil ik eigenlijk onze klanten, onze fans nogmaals bedanken om één om te komen, om aan te schuiven, om te wachten. Want uiteindelijk is dat toch altijd... een inspanning die je vraagt van de mensen, maar zij komen hier toch elk jaar opnieuw langs om ons te bezoeken, om te proeven en om te kopen. Dus...
0: Nu, als de mensen, je zei het net al, 3500, daar komen nog eens 500 mensen makkelijk bij. De mensen die langskomen, wat mogen die volgens jou die vandaag niet missen als ze hier zijn?
2: Als ze hier zijn, dus... wat ze niet mogen missen is onze fantastische liqueur natuurlijk. We hebben onlangs vorig jaar een nieuwe liqueur gepresenteerd. Dat is eigenlijk de Elixir d'Anvers Espresso. Dat is een fantastische koffielikeur.
0: Ja, hij staat hier voor ons.
2: Die staat hier voor ons, ja. Eigenlijk is dat iets dat als je het niet kent, die je zeker moet proeven.
0: Oké.
1: Ja, we kennen het van vorig jaar, want toen hebben jullie het gelanceerd.
2: Klopt.
1: Hoe loopt die ondertussen?
2: Die loopt fantastisch. De reacties zijn laaiend enthousiast. En de verkoop gaat eigenlijk vlotjes.
1: Ja. Ik ben geen koffiedrinker, maar ik lust het wel. Dus dat wil wel iets zeggen.
2: Dat zegt genoeg, hè?
0: Ja, dat wou ik nu eigenlijk net zeggen, Vince. Ja. Daar wou ik je toch nog even op attenderen. Vorig jaar heb je er wel van gedronken.
1: Ja, absoluut. En ik heb het ondertussen bij mij thuis ook. En ik drink er regelmatig van. Ik vind het zeer lekker. Dus,
2: dat doet ons enorm veel plezier, hè? De reacties van de mensen is de mooiste reclame ter wereld, hè?
1: Hey Steve, mensen kunnen hier ook al jullie producten kopen, hè?
2: Jazeker. En ondertussen is dat een zeer uitgebreid assortiment. Dus van kleine flesjes van 3 centiliter tot 150 centiliter, onze magnumfles. Dus dat is wel uniek.
1: Zijn er dan vandaag ook speciale kortingen of promo's of zo?
2: Jazeker. Op onze nieuwe Elixir Anvers metalen muurborden is bijvoorbeeld een 5+1 gratis promo.
1: Je bedoelt zo van die emaille borden? Of?
2: Ja, het is geen emaille, omdat dat natuurlijk heel, heel duur is. Maar we hebben een toegankelijke versie gemaakt in metaal. Maar wel prachtig afgewerkt en van topkwaliteit.
1: Kan prachtig in een interieur staan.
0: Absoluut.
2: Ja. Zeker. Of in een radiobus bijvoorbeeld.
1: Ja, kijk. Kan dat is ook nog een idee. In zo'n historische radiobus.
2: Ja, ja.
1: Goed, Steve. Dank je wel. Veel succes vandaag.
2: Graag gedaan. Dank jullie wel.
1: Ja, voor jou ook een drukke dag natuurlijk nog. Hè.
2: Zeker, maar dat is een dag die je met hart en ziel beleeft. En ik ben alvast weer al dankbaar voor de zeer mooie opkomst. Het mooie weer. En de aanwezigheid van onze trouwe partners, waaronder jullie.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Steve. En voor we je laten gaan, gaan we er samen eentje op klinken.
2: Dankjewel.
1: Mag dat voor 12 uur?
3: Prettig weekend, Groot Antwerpen. Dit is Park. Emergency.

0: radio bus zitten. En we hadden zoiets van, laat ons gewoon een plaatje nog draaien voor Steve. Bij deze is dat dan ook gebeurd. Ja. Hot Chocolate and You Sexy Thing.
1: Stefan, heel kort over Steve nog.
0: Ja.
1: We zijn nog iets vergeten in het gesprek met hem, wat ik eigenlijk op voorhand met hem een beetje bekokstoofd had.
0: Oei.
1: Ja, namelijk dat jij ook de uitdaging hierover zou doen van hoop. Dat betekent 2 flessen elixier Danvers met gestrekte armen voor je uithouden. We hebben dat ook in ons glazen
0: Klopt.
1: Radiohuis gedaan. Ga je de uitdaging aan, durf je?
0: Ik doe dat met van die kleine flesjes.
1: Ja. Oké. Alle gekheid op een stokje. We hebben ondertussen ook iemand opnieuw bij ons in de radiobus. Dat is Luc Lemmens, de gedeputeerde van de provincie en van de N-VA. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, u kwam hier spontaan voorbijgelopen. U bent er elk jaar bij hier op de opendeurdag van Elixier.
2: Ja, Elixier Danvers is natuurlijk een fantastisch project. En daar komen we graag naartoe, omdat het dan ook altijd in deze buurt, in deze straat zo gezellig is. En ik zag de mensen daar weer aanschuiven.
1: Ja, de stad weer een geweldige rij.
2: Ja, om het te komen bezoeken. Dus het spreekt de mensen wel aan. Het is fantastisch. Maar ik heb wel een primeur bij vandaag.
1: Ah, dat horen we graag.
2: Ja, want ik ben ook voorzitter van het KMSK. En wil het toch wel lukken dat wij een week of 2 geleden een schenking hebben gekregen. Een schilderij van Charles Bonnand de Spa. En wat heeft die man geschilderd? Wel een heel mooi werkje. 50 op 50 centimeter. En dat is een jong kindje. En dat heeft toch wel een fles Elixier d'Anvers.
1: Het is niet waar.
2: Ja,
1: ik zie het
2: in
1: hier.
2: Zijn hand. En het is echt prachtig om te zien. En dat zou natuurlijk een mooie samenwerking tot stand kunnen brengen tussen Elixier d'Anvers en het KMSK.
1: Maar ik begrijp ook, het is van 1903 of?
2: Ja, het is... Ja, we vermoeden dat het van die periode geschilderd is. Het is niet een echte bekende schilder, maar het is toch wel een heel mooi werk. En we hebben het gekregen vanuit een familie. Het is een schenking en toen dacht ik van ja, kunnen wij toch wel een mooi verhaal met Elixier d'Anvers doen.
0: Ja, want dat wou ik dus net vragen. Hoe kom je aan dat schilderij?
1: Het is geschonken dan blijkbaar.
2: Het is geschonken, hè. Ja, wij krijgen heel wat schenkingen. Er komen heel wat mensen die inderdaad schilderijen hebben, die willen schenken aan het KMSK. Niet alle schilderijen kunnen wij aanvaarden, maar dit is natuurlijk wel een pareltje.
1: Komt het in het museum te hangen?
2: Wel, dat gaan we zeker doen. En misschien is het dan een moment als het wordt opgehangen in, in een van onze zalen.
1: Dat met de mensen dan, van Elixier
2: dat
1: daarbij.
2: Dat we dan met Elixier iets kunnen doen, hè, dat zou fijn zijn. Ja.
1: Ik zie het hier voor mij, het is ongelooflijk. Dan pas als je het ziet, besef je, als dat een schilderij is van die periode, begin 1900, hoe oud dat Elixier d'Anvers is. Hè? We beseffen dat soms gewoon niet. Hè?
0: Gevestigde waarden.
1: Absoluut.
2: Inderdaad.
1: Ja, ik ben zeer benieuwd wanneer dat dan gaat plaatsvinden, maar het wordt vervolgd wellicht. Hè?
2: Wel, ik heb juist met Steve al afgesproken dat ik hem zal contacteren en dat we dan een mooi eventje organiseren in het KMSK en dat we dan dat werk kunnen, als het ware, inwijden in een van onze zalen. Hè?
1: Ja. Nu, u bent hier vandaag ook. Gaat u nog even binnenkijken ook, de rondleiding volgen?
2: De rondleiding, ik heb het al verschillende keren gedaan, maar ik heb hier ook de mensen van PIVA al zien staan en als verantwoordelijke voor het provinciaal onderwijs ga ik je natuurlijk eventjes moreel ondersteunen.
1: Ja, het is ook open bedrijvendag. Zijn er nog andere interessante dingen in Antwerpen?
2: Ja, ik denk dat er nog wel heel wat zaken te bekijken zijn. En ook de politie, denk ik, doet vandaag ook een deurdag. Dus ook interessant om mee te maken.
1: Oké, dank u wel om even tijd voor ons te maken. Luc Lemmens.
2: Graag gedaan.

0: Smaken, bommen die hier vandaag vallen, hier bij Elixir d'Anvers.
1: Een leuke woordspeling wel, hè, Stefan? Smaakbommen?
0: Ja, ja, absoluut. Er was over nagedacht, Vince.
1: Wauw, ongelooflijk.
0: Dat was Doe Maar hier bij de radio van bij ons. Live vanuit de Haantjesrij in Antwerpen. Want hier staan wij tijdens de opendeurdag van Elixir d'Anvers. Je bent meer dan welkom. Het is een zonovergoten zondag, dus laat niets je tegenhouden om even tot hier te komen. Toch?
1: Zeker.
0: Heb je daarnet die wafel geproefd?
1: Ja, ja, daar ligt hij nog eens.
0: Ah, oké, daar gaan we het straks veel meer over hebben.
1: Oké.
0: Onze Larissa loopt hier ook rond. Die is ondertussen content aan het maken van hier
1: tot
0: in Kalmanen.
1: Dag Larissa, dag Larissa, zeg snel eens iets.
2: Goedemiddag.
0: Hey, Larissa.
1: Ochtend nog, hè? Officieel.
2: Het is al middag, hè. Tijd voor een elixirke, denk ik, niet?
1: Oei, het zoveelste.
0: Het is meer tijd voor de cure, ja.

0: eigenlijk een iconisch nummer, dit hier. Jeff Wayne bij de radio van bij ons. En het is de stem van Justin Hayward. Die hoort de liedzanger, zeg maar, van de Moody Blues. Die heeft de zang voor zich genomen bij dit nummer hier. The Eve of the War, hier live vanuit de Haantjeslei in Antwerpen.
1: De opendeurdag van Elixir d'Alvers. Live op de radio van bij ons. Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Bij Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Een goeiemorgen. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latrey.
6: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
5: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
7: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
5: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS per

0: Zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
2: De radio van bij ons. Dit is Park.
1: De opendeurdag van Elixir d'Alvers. Live op de radio van bij ons. Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken. Met nu Stefan Blauwaard.
3: Hoe ik

0: The Man Without a Hat, hier bij de radio van bij ons. Live vanuit onze radiobus. Die hebben we vanmiddag en vandaag nog tot 5 uur netjes geparkeerd in de Haantjeslei in Antwerpen. En dit voor de opendeurdag bij Elixir d'Anvers. Net nog de Man Without Hats, dus net na het uur met Safety Dance. Ik kan je nu al vertellen, ook in dit uur komen weer heel wat mensen hier bij ons plaatsnemen in de radiobus om een gesprekje met ons te komen doen. Ik zie rechts van mij enkel maar een volk van mensen. Mensen die aan het aanschuiven zijn om een bezoek te kunnen brengen aan de stokerij, want ook dat kan vandaag. Heb jij je ingeschreven? Welkom dan na je bezoekje aan de stokerij ook ons even gedag zeggen.
1: De radio van bij ons.

0: 23 weken lang, zo lang staat zij ondertussen in de Billboard Hot 100. En daarmee heeft ze eigenlijk een record verslaan. Dat record van Mariah Carey, wist je dat trouwens?
1: Nee, wist ik niet. Ik wist wel dat ze heel populair is en dat country ook in Europa een opmars bezig is.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Maar heb jij de Netflix-serie gezien Yellowstone?
0: Nee.
1: Fantastisch, moet je zien, aanrader. Met Kevin Costner, die trouwens ook de reeks geproduced heeft, als ik me niet vergis.
0: Mm-hmm.
1: En de videoclip van dit nummer,
0: ja?
1: Is met de acteurs van Yellowstone.
0: Ah, oké. Ik heb trouwens de videoclip nog niet bekeken en ik moet eerlijk toegeven,
1: moet je doen.
0: Tot 30 seconden geleden wist ik trouwens nog niet hoe die mevrouw eruit zag.
1: En wat vind je ervan?
0: Het was wel oké.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Het is een mooie dame.
0: Je hoort ook wat rumoer op de achtergrond.
1: Ja.
0: Trek je daar niks van aan? Het is live radio en de mensen van Hope, die staan net over ons. Die gaan ook dit jaar traditioneel weer op zoek naar de sterkste Antwerpenaar.
1: Ja, en jij gaat ook nog meedoen, Stefan. He, toch? Sinds jij terug in de gym zit, vind ik dat jij de uitdaging moet aangaan.
0: Ja.
1: Maar goed, onze volgende gast staat reeds te wachten. Wie het is, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Park.

0: Zon, energie, don vers en goede muziek. Wat moet je nog meer hebben op deze zondag? Love Games misschien? Het is misschien een idee. Dat was Schmoets nog eens een keertje van zoveel jaar geleden. Het is 11 minuten voor 12:30. Je kan hier heel wat lekkers verorberen vandaag. En dan heb ik het niet alleen over elixir don vers. Ik heb het niet alleen over drinken. Maar ik heb het ook over eten. En daar gaan wij het nu over hebben. Want naast Vince zit ondertussen Juran de Bakker.
1: Ja, goedemiddag Juran.
2: Goedemiddag.
1: U mag de microfoon een beetje dichter houden. U bent de chef bij Sir Anthony van Dijk.
2: Klopt.
1: Ja. Wat is de link vandaag met uw restaurant en Elixir d'Anvers?
3: Wel, wij hebben een Antwerpse wafel gemaakt. Ja. Eigenlijk in samenwerking met Tanguy Ottomer, de stadsgids. Uh-huh. Bedoeling is eigenlijk dat mensen kunnen een rondleiding boeken met Tanguy. En daarna in het restaurant bij ons een wafelworkshop komen volgen.
1: Dat is origineel?
3: Ja, dat is plezant. In de Vlaaikensgang. En daar hebben we dus een Antwerpse wafel voor gemaakt met elixir d'Anvers erin. En we leren dat aan de mensen bakken.
1: Eigenlijk historischer kan het bijna niet, hè? De Vlaaikensgang.
3: Voilà, vandaar de excellente locatie.
1: Ja. We hebben de wafel hier vandaag ook al eens kunnen proeven. Ja, ik kan eens vertellen, want het is radio natuurlijk, mensen kunnen het niet proeven, maar hoe smaakt het?
3: Wel, een zeer, zeer, zeer subtiele smaak van elixir d'Anvers. De wafel is ook makkelijk te bereiden thuis.
1: Is het recept gewoon online te vinden? Of?
3: Het staat nog nergens online, maar
1: het is geen geheim.
3: Het is geen geheim, zeker en vast niet. Iedereen moet van die lekkernij kunnen genieten thuis.
1: Okay. Het is niet zoals Coca-Cola dus of elixir, hè, want elixir is ook een heel goed bewaard geheim. Hè.
0: Wat er nu in zit.
1: We weten dat er safraan in zit, dat geeft de gele kleur. Maar voor de rest wordt het alleen de formule doorgegeven van... het is een familiebedrijf. Mm-hmm. Het wordt de verschillende generaties door.
0: Van generatie op generatie is dit al jaren dat zo gaat natuurlijk. Hè. Nu, een Antwerpse wafel en dan het typische Antwerpse aspect, denk ik, is dan de elixir die erin gebruikt wordt.
3: Ja.
0: Goed, de mensen kunnen ze hier proeven, maar wat is de prijs om ze te proeven?
3: Wel, hier op elixir zelf kunnen we ze aanbieden aan €4. En we kunnen ook een speciale topping opdoen. Een room gemaakt met elixir d'Anvers. En dan zitten we op
1: die hebben wij geproefd, denk ik. Ja.
0: Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja, onze wafel is weg.
1: Ik vroeg me ook af, gebruikt u nog meer elixir d'Anvers in uw keuken?
3: Eigenlijk regelmatig. Wij proberen toch elke keer als we de kaart veranderen iets van elixir d'Anvers te gebruiken. Mm-hmm. We hebben een hele tijd de terrine van ganzenlever met elixir d'Anvers, gebakken ganzenlever met elixir d'Anvers in de saus staan. In desserts worden ze ook heel hard verwerkt. Een ijs van elixir d'Anvers, rijst, room met elixir d'Anvers. Alle kanten kunnen we
1: erin. En als degustief wordt het ook aangeboden in uw zaak?
3: Eigenlijk regelmatig. En we hebben ook, dat is een plezant om iets te vertellen. Veel mensen uit het buitenland die dan in Antwerpen zijn, die willen toch iets speciaals proeven. En dan bieden we zo'n elixirje aan. En dat is altijd feest achter de maaltijd.
1: Absoluut, absoluut. Nee, goed. Ik moet wel zeggen, mag je dat eerlijk bekennen? Ik ben nogal een zoete bek. Ik heb de wafel geproefd. Voor mij mocht het iets zoeter.
3: Ja. Voilà. Maar ik had absoluut.
1: En dat valt niet over te twisten. Maar we hadden collega Larissa hier en die zei, ik vind dat net goed.
3: Ja. He,
1: dus er zijn ook mensen die dat niet graag hebben natuurlijk, te zoet. Dus, bijzonder.
0: Ieder zijn beug.
1: Ja, absoluut. Nee, ik zou zeggen, mensen moeten het maar komen proeven hier vandaag. He. Daarvoor staat u hier.
3: Vast, tuurlijk,
1: zeg, nog even kort over dat wafelenbak. Die wafelenbak die je bij u in de zaak kan doen samen met Tanguy. Wat moeten mensen doen als ze daar interesse in hebben?
3: Wel, ze kunnen alle informatie terugvinden op de website van Tanguy in verband met de rondleidingen en de tours die hij doet in Antwerpen.
1: Dus je moet daar wel op voorhand voor inschrijven. Ja. En is dat dan nadien ook nog met een diner in uw zaak? Of?
3: Dat kan eventueel.
1: Ja, best wel.
0: als ze dan toch daar zijn.
1: Eerst het dessert en dan de rest.
0: Als ze dan toch daar zijn. Ja. We zullen wij binnenkort daar eens gaan eten.
1: Ja, zullen we doen. Dankjewel voor het gesprek. Veel succes
3: bedankt
1: nog.
3: Bedankt hoor.
4: Live vanaf de opendeurdag van elixir d'Anvers.

0: dedo para atrás.
1: Er was ooit iemand die maakte een liedje over dos cervezas. Hier ging het al wat meer. Hier was het al un, dos, tres, elixir, don vers, alsjeblieft. Dat was nog eens een keertje Ricky Martin bij de radio van bij ons. Live vanuit de Haatjeslei in Antwerpen. Je vindt ons hier nog tot 5 uur.

Je zou je de vraag kunnen stellen, hoe gaat het tegenwoordig met deze mevrouw hier? Want het is toch alweer even geleden dat we nog iets hoorden van Shania Twain. Dat was uit 1997 met Man, I Feel Like a Woman. Het is 8:08. Onze radiobus staat nog altijd geparkeerd hier in de Haantjeslei in Antwerpen. En dit voor de open deurdag bij Elixir d'Anvers, die volop aan de gang is. En ja, vorig jaar stelde Elixir d'Anvers een nieuwe drank voor, de Elixir d'Anvers Espresso. En dat is toch wel gek, dat zet mensen dan aan tot het maken van liedjes. En die heten dan Espresso. Is het niet zo, Sabrina? Nee.

0: Ja, Sabrina Carpenter die een beetje mee op zeg maar Elixir d'Anvers wil meedansen. Espresso hier bij de radio van bij ons, live vanuit onze radiobus. En Vince die is ondertussen ook opnieuw erbij komen zitten en niet zomaar, want we krijgen af en toe wel eens bekende mensen bij ons in de bus. Want als ik nu zeg, Oei. De bekendste klankman van België, dan denkt iedereen Pascal Braakmans.
1: Voilà, dag Pascal. Die
2: zit bij ons.
1: School, want ondertussen hebben wij hier ook een shotje Elixir d'Anvers. We gaan live klinken. Ja, normaal doe je dat na een gesprek, maar wij beginnen ermee.
2: Je voilà, als je klinkt, dan moet je er wel je micro bij
1: houden,
2: anders worden de mensen dat
1: uit. Ja, oké, wacht. Voilà. Je ziet, het is een echte professional. Hè?
0: Een echte klankman.
1: Ja, dat is, hoe noemen ze dat? Beroepsmisvorming.
2: Ja, ja, ja.
1: Zeg Pascal, jij bent hier niet om het te hebben over jouw jouw professioneel leven als klankman, maar als DJ.
2: Ja, dat is tegenwoordig redelijk in nieuws gekomen. Ik weet ook niet waarom. Allee, ik weet wel waarom. Er was een journalist van het laatste nieuws die mij had opgebeld. En die wou het hebben over de plankgas. Ik zeg, meneer, ik denk dat alles daarover gezegd is. Ja, maar wat ben je dan aan het doen, vroeg je? Ik zeg, ik ben aan het DJ. Ah, een DJ. Is dat weer iets nieuws? Is dat gelijk als Ruben
1: van Gucht, ja.
2: Ik zeg, meneer, ik ben begonnen in 1977. Eigenlijk als DJ. Dus
1: mag ik, sorry dat ik jou onderbreek, maar 1977, hoe oud ben jij dan? Mag je dat vragen?
2: Ik was toen 15 jaar, dus nu, ik ben nu 64.
1: Ja, want ik ben in 74 geboren, dat was ik 3 jaar, zeg. En dat was jij al aan het draaien.
2: Ik ben redelijk vroeg begonnen, op mijn 15 jaar. Dat was een beetje een gemis in ons streek. En ik ben aan een discoverke begonnen. Dat was in de tijd nog met de platendraaiertjes en met de slippertjes. En de wasknijpers.
1: De wasknijpers,
0: ja. Dan moest je placematje zo
1: De slipmat. Ik knipte die van mijzelf uit vinyl. Echt waar. Ik maakte die dan iets breder. Dan kon je die makkelijker tegenhouden. Maar goed, nu zijn we heel technisch aan het gaan. Je bent eigenlijk nooit gestopt met draaien, als ik het goed begrijp.
2: Ik ben begonnen in 77 en ik heb gedraaid tot 89 of zoiets. 89. Bijna elke week. Soms 2 keer in de week.
1: Allee, maar dat was dan puur op vinyl? Of was dat ook al cd's?
2: Op tijd was op cd, zeker. Okay. Wacht, wanneer is de cd uitgekomen? Maar dat doet er nu niet toe.
1: Nee.
2: Bijna elke week draaide ik in de streek van Huizingen, Buizingen, Halle, Sint-Genesius, Rode, Alzenberg, die kanten. En onze disco werd groter en groter en dan ook een mengtafel gekocht. Om free podiumjes te gaan doen en zo. En dat was er ineens een klein groepje die vroeg van, kun jij die voor ons komen werken?
1: En je bedoelt dan de groep mixen eigenlijk, de PA?
2: Ja, en dat was Clouseau.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Cool. Okay.
2: Dat was ook zo.
1: Toen was dat ook een klein groepje.
2: Was dat een klein groepje. Ja. En die repeteerden ook in mijn garage. Ik had een redelijk grote garage. En ik had die helemaal afgedekt met
1: mijn eierdoppen of zo.
2: En het bleek dat het er al heel op veel succes was, omdat de zondagmiddag, als ze repeteerden, de giromeisjes, die stond allemaal voor de deur.
1: Voor de koen.
2: Ik dacht dat dat bij mij was, maar wat was met de koen?
1: Sorry, hè.
0: Ijdele hoop.
2: Ijdele hoop. Maar ik ben er dan mee gegroeid en ik had eigenlijk geen tijd meer om te gaan draaien. En mijn keuze was erop gemaakt en al 20 jaar was ik daar. Ik ga niet zeggen dat ik dat beu was, maar ik wou
1: je was uitgedraaid.
2: Ik wou ook niet keer iets anders.
1: Ja.
2: En dat Clouseau dan zoveel succes kreeg, was dat. Ik had geen tijd meer om te gaan draaien.
1: Ja. Ja. Nu even naar het heden, want wat is jouw link met Elixir d'Anvers dan en als DJ?
2: Als DJ wel, ik had een conceptje samen met Lizzie van Tram 3 en van de Pamela. Ik wou weer de zondag namiddag tussen 2 en 6 toen we het een T-dansant eigenlijk.
1: Ja.
2: Waar de mensen die heel die in Boenka Boenka ermee zien zitten, op hun gemak het muziek van vroeger kunnen weer horen. En komen dansen en drinken. We hebben dat gedaan in Tram 3. En Lizzie had contacten met Steve.
1: Steve van Alexander Don Vers, de brand ambassador.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. En zo is dat gekomen. Ik ben een beetje kalier gekomen en dat klikt er redelijk op.
0: Ja, je zegt nu wel geen bonke bonke, maar ik hoor Steve hier net zeggen, ja, No Shuffle van Front 242.
1: Dat is een van jouw favoriete platen.
0: Dat is toch al vrij stevig.
2: Dat is vrij stevig, ja. Maar ik draai vrij stevig. Ik heb ook op Alcatraz.
1: Maar ja, dat is New Wave. Dat is natuurlijk...
2: Ik heb ook metal gedraaid op Alcatraz en zo. Maar ik kan even goed...
1: Jiverkes of zo.
2: Ja, Jiverkes. Ja. Ik heb auto's dan zo.
1: Serieus?
2: Wow, het is wat gewild. Een van de raarste dingen iedereen vond, ik niet. Ik was op Alcatraz aan het rijden, het metal festival. En ik heb daar gewoon de Zorba tussen gegooid.
0: Oké.
1: En iedereen werd gek.
2: Ja, dat was fantastisch. Ja. Dat hadden we moeten zien. Ja.
1: Over de plopdance gesproken, ik ben zelf ook DJ, professioneel al jaren. Ja. En ik draaide heel veel evenementen voor Studio 100. Ja. Ik deed de personeelsfeesten van de Plopsa-parken. Mm-hmm. Okay. Ik heb er eentje in San Marco gedaan. En daar heb ik op het einde van de avond, die mensen kwamen met bussen, want dat waren de parken uit Duitsland, alle parken. Maar dan de locals, die bleven langer hangen. Ja. En stonden er nog 20 man. En dan heb ik 20 minuten aan een stuk de plopdance telkens opnieuw ingemixt, om te kijken hoe lang het zou duren voor die mensen zouden doorhebben dat ze nog altijd de plopdans ontdans waren. Ik heb dat 20 minuten kunnen volhouden. Fantastisch.
2: Ja, maar ik heb het gezien ook een beetje op het einde van de avond. Zijn die allemaal zo chamaillé?
1: Ja, we zullen de inside verhalen maar een beetje zo voor ons houden. Nee, maar jij doet die feesten. De bedoeling is dat je dat gaat uitbreiden in gans Vlaanderen? Of wat is de bedoeling?
2: Ja, we gaan een concept aanbieden.
1: Met jou dan als DJ.
2: Als DJ, ja. Was er daar iemand anders willen bijzetten.
1: En Elixir is dan de sponsor?
2: Ja, Elixir is zelf voor een deel sponsor. Ja.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: Tof. Uniek concept.
2: Dus dat is fijn, hè.
1: Wanneer is de volgende?
2: De volgende staat nu geen plan. Maar we zijn volop in onderhandeling. Weet je wat, we zouden het ook willen centraliseren rond een aantal... want ik ben nu volgende maand... Alleen nu deze maand zie ik in Duitsland, Nederland, Canada met mijn jeugdvoorstellingen. Dus ja, ik zou dat zo een maand of twee willen zetten en dan weer even gedaan.
1: Stel dat de organisatoren interesse hebben, ze willen jou boeken, het concept boeken, waar moeten ze zijn?
2: Maar wel, daar zijn we nog mee bezig. Maar tegenwoordig, ik heb nu ook een website, pascalbraakman.be. Daar kunnen ze...
0: Sinds kort of zo?
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is nog geen 3 weken uit.
0: Oh, okay. Dat meen je niet.
1: Zit jij op socials trouwens?
2: Ja.
1: Dat wel. Ja. Oké, dus mensen kunnen jou ook via die weg contacteren.
2: Ja, maar weet je, ik vind dat...
1: Moeilijk, of zo.
2: Nee. Maar soms duurt dat iets langer.
1: Ja.
2: Ja, omdat ik zit niet elke dag op mijn Instagram, ik zit niet elke dag op mijn Facebook, ik zit niet... Alleen, mensen denken van...
1: En je hebt geen manager of zo die dat voor jou doet?
2: Ah, wel, binnenkort wel.
1: Oké. We hebben hier een primeur.
2: Dat is allemaal omdat ik had nooit gedacht dat dat zo snel zou exploderen.
1: Mm-hmm. Maar ja, je bent ook echt een bekendheid. Ik bedoel...
2: Ja, maar dat heeft niets mee te maken. Nu, je plaatjes moeten goed zijn. Hè.
1: Tuurlijk. Maar ik bedoel, de mensen kennen jou wel.
2: Want ik ben ook van het concept. Ik speel niet wat ik... Ik heb wel mijn eigen stijl. Maar ik speel voor de mensen.
1: Ja.
0: Als we het dan over muziek hebben, Pascal, dat wil ik dan wel even van je weten.
2: Ja.
0: Wat is jouw favoriete plaat?
2: Mijn favoriete plaat is voor het moment dat varieert heel snel. Mijn favoriete plaat aller tijden is deze La Valli van Marie-Jo Fernandez.
0: Oké.
2: Okay. Uit de opera Dinges La Diva. Maar nu...
1: Maar draai je dat? Nee.
2: Nee, dat draai ik niet.
1: Nee, dat kan niet. Dat
2: draai ik in mijn auto.
1: Ja. maar ik denk dat mijn collega Stefan bedoelde meer...
2: Ja, ik
1: in je DJ.
2: Draaien. Ja. Ah, in mijn DJ. Goh.
1: Ja?
2: Ja, dat vergeet wie dat er zit. Maar als ik nu een plaat heb dat ik telkens speel, is dat Black Betty.
1: Ram Jam.
2: Nee.
0: Niet van Ram Jam.
2: Nee, van de Dead Daisies.
1: Oké, okay. Die zit niet in ons systeem.
0: Ik wou net zeggen, ik wil die zo meteen wel eens opzoeken. Of
2: ja.
0: Zo.
2: Ja, want deze, zoek het even op.
1: Oh ja, we gaan dat zo meteen doen.
2: Dat is een fantastische versie.
1: Ja. Pascal, dankjewel om tot hier te komen.
2: Ja.
1: Is er iets wat de mensen nog moeten weten? Wanneer ben jij nog eens op televisie in beeld te zien?
2: Dat weet ik niet. Ik heb een aantal voorstellen gedaan.
1: Jij bent niet mee gaan zeilen, hè, met Tom Waas.
2: Nee, ik ben niet mee gaan zeilen. Er was geen plaats van de klankman. Er is trouwens geen klankman meegegaan.
1: Oei, dan krijgen we een reeks zonder klank.
2: Nee. Maar dat is het nadeel van die moderne apparatuur. Die
1: ja, begrijp het. die jouw job eigenlijk ook een beetje bedreigt.
2: Dat is als de fotograaf, en iedereen trekt nu zelf foto's met zijn gsm.
0: Is zo, dat klopt inderdaad zo.
2: Maar oké, dat betekent dat je eigenlijk altijd opnieuw moet uitvinden. En,
1: dus nu als DJ?
2: Ja,
1: terug.
2: Ja, die onder andere, hè.
0: Ja.
2: Onder andere, ik ben ook weer theater ingedoken en zo.
1: Oké. Goed.
2: Maar om op uw vraag te antwoorden, ik weet niet, ik hier al drie minuten tegen van dat we moeten afronden.
1: Je hebt mij op voorhand gezegd dat je veel praat.
2: Ja. Maar ik had voorstellen gedaan naar VRT toe om 22 reis opnieuw of het stuk waar ik minder valide mensen mee pak op mijn foto. Maar ik ben thuis, zeggen ze.
1: Oké. Okay. Ja. Jammer, maar misschien dat de mensen van de VRT ook naar Radio Park luisteren, wie weet.
0: Zullen er ongetwijfeld wel zijn. En Pascal, je weet, niet meer in de kofferbak van een auto kruipen.
2: Daar heb jij niks over te zeggen.
0: Ook dat mag niet meer. Ja.
1: Pascal, hartelijk dank voor dit fijne gesprek. En veel succes met het concept en het DJ.
2: Dank je wel.
3: Live op de radio van bij ons. De opendeurdag van Elixir d'Anvers.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
5: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
6: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
5: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
7: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
8: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
9: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
8: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
10: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
8: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïne.

0: En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

live op de radio van bij ons. Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken. Met nu Stefan Blauwaard.

0: radio van bij ons is eigenlijk een beetje vandaag de radio van bij jullie, zeg maar. En dan meer bepaald van in de Haantjeslei, toch?
1: Midden in de stad.

0: Ja, klopt.
1: Bij Elixir Danvers, Stefan.
0: Dat is weer spannend vanochtend om tot hier te komen.
1: Altijd, maar elk jaar lukt het ons opnieuw. We staan hier nu wel naast een halve bouwwerf in de straat, maar het maakt niet uit. We zijn erbij en we gaan nog door tot 5 uur live. En het evenement zelf hier, de opendeurdag van Elixir Danvers, loopt tot 6 uur.
0: Zo
1: dus iedereen
0: is
1: hier nog welkom. Je hoeft niet op voorhand ingeschreven te hebben. Kom gewoon naar de Haantjeslei in Antwerpen.

0: Ja, dat zeiden ze vroeger altijd wel eens over radio maken. Oh, it's magic. En het blijft iets magisch hebben natuurlijk. Zeker als je het live doet, zoals wij hier vandaag op de Haatjeslei in Antwerpen. Ja, je hoort, ik zit hier nooit alleen. Vince, die is altijd wel ergens in de buurt. En dat is niet zomaar dat jij er bent komen bij zitten. Want naast jou zit Raf.
1: Ja.
0: Heb ik me laten influisteren.
1: Niet alleen... wacht, we gaan de microfoons omdraaien.
0: Oké.
1: Sorry. Nee, niet alleen naast mij zit Raf, en we gaan zo meteen zeggen wie Raf is. Maar naast ons, hier aan onze radiobus, in de Haantjeslei, bij Elixir d'Anvers, staat een crèmerie.
0: Ja.
1: Maar het is heel opvallend. Maar hoe ze hier staan, dat gaan we misschien Raf, zaakvoerder, zelf laten vertellen. Dag Raf.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wie bent u en hoe noemt u zaak?
2: Ik ben Raf Peters en mijn zaak is crèmerie Aurélie. Crèmerie Aurélie is gevestigd in Ruisbroek, puur Sint-Amans.
1: Over het water.
2: Over het water, inderdaad. Ja. Dat hangt er vanaf welk water dat je bedoelt.
1: Ja, de Schelde, denk ik dan.
0: Ja, en dan denk ik meteen van... Hoe kom jij hier terecht bij Elixir d'Anvers vanuit Ruisbroek?
2: Dat is een mooi verhaal.
0: Ik heb wel gezien hoe je hier bent geraakt.
1: Ja, dat is nog een heel mooi verhaal.
2: Ja,
1: maar
2: dat is een mooi verhaal.
1: First things first.
2: Waar begint ons verhaal? Ons verhaal begint... een jaar of 5 geleden hadden wij, of hebben wij, het beste café van Vlaanderen. Dat is Bar Bruur in Ruisbroek. En zij zijn gepromoot, of promoten heel hard bij de jeugd, het terugdrinken van Elixir d'Anvers. Daar was dat geboomd, mede door Steve natuurlijk.
1: Hij was daar zelf vaste klant of zo in
2: absoluut,
1: die zaak?
2: Absoluut, absoluut.
1: Waarom verbaast mij dat niet?
2: Ik heb er enig pintje gedronken.
1: Oké. Uzelf, ik had het over Steve.
2: Ah ja, Steve ook denk ik.
1: Ja.
2: En dan heb ik jarenlang delegé geweest van de voetbal, tussen de jeugd gezeten. En daar heb ik echt wel gezien dat Elixir d'Anvers een topper was, dat iedereen Elixir d'Anvers dronk met de liters. Dan 2 jaar geleden kwam ik op het idee van een ijssalon open te doen. Op 50 meter van het café. En dat was mijn eerste ding dat ik zei. Als ik een ijszaak open doe, dan moet er ijs van Elixir d'Anvers zijn.
0: En ja? is dat een makkelijke combinatie? Vraag ik mij dan af. Ijs met Elixir? Want...
2: Dat is een fijne vraag dat je stelt.
0: Ja?
2: Voor mijn zaak openging heb ik bijna een jaar geëxperimenteerd om ijs te kunnen maken van Elixir d'Anvers.
1: Wat is dan zo moeilijk daaraan?
2: De hoge alcoholpercentage, ja. Plus de smaak overbrengen in de ijssmaak. Dat is niet zo evident. Dus wat heb ik gedaan om toch mijn 100% ijssmaak te behouden, heb ik eigenlijk de alcohol uit de Elixir d'Anvers gehaald.
1: En hoe doe je dat? Of is dat een geheim?
2: Oké,
1: volgende vraag.
2: Dat is mijn geheim, omdat dat een heel proces is.
1: Maar het is gelukt.
2: Het is absoluut gelukt. En als ik Steve mag geloven, ben ik de enigste in de wereld die dat kan of heeft gedaan.
1: Oké. Ik heb het nog niet geproefd.
0: Ik ben
1: heel benieuwd. Jullie staan hier naast ons. Is dat het enige ijs wat je schept vandaag? Of zijn er nog andere smaken?
2: We hebben nog een paar andere smaakjes bij. Ook voor de kinderen die hier rondlopen. Ja. We hebben onze favoriete smaken bij. Zoals onze crema dello chef.
1: Klinkt heel Italiaans.
2: Dat is zo. En dat is eigenlijk een combinatie van crème brûlée, crème catalan. Met een geroosterd sesamzaadje.
0: Ja, en dan kijk jij zo even opzij naar je dochter.
1: Want die staat hier ook bij.
0: Ja,
1: het is een echte familiezaak,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dat hebben we vanochtend ook gemerkt toen jullie aan het opstellen waren. Het is een echt familiegebeuren vandaag. Je vrouw is erbij, je zoon, je dochter. En ondertussen is de crèmerie in Puurs ook nog open natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. Onze crèmerie in Puurs draait zeker met dit weer op volle toeren.
1: Ik wilde net zeggen, Indian Summer, fantastisch hè. Ja, dat we nog zo lang zo mooi weer mogen
2: hebben. En in onze crèmerie bieden wij 36 verschillende smaken aan, constant. Alles is gebaseerd, of toch heel veel smaken zijn gebaseerd op het gastronomische. Omdat we dat heel belangrijk vinden in onze crèmerie. En u vroeg daar straks, wat is jullie link met Elixir d'Anvers? Hoe is dat gekomen? Dat verhaal heb ik gedaan, maar we hebben nog een andere speciale link met Elixir d'Anvers. Maar dat ga ik aan mijn dochter overlaten.
1: Oké, dan gaan we die microfoon even aan jouw dochter geven. Ja, vertel eens, wat is de andere speciale link met Elixir?
3: Hallo, goedemiddag. Ja, mijn vriend Maxime is ook bij de open deurdag vandaag. En zijn bedovergrootvader is Jules Hofman. De architect van het Elixirgebouw.
1: Oké, dit gebouw, want heel vroeger hebben ze nog op een andere locatie gezeten.
3: Dit gebouw.
1: Hier in de Haantjeslei.
3: Ja,
1: oké. De cirkel is rond.
3: Ja,
1: hè?
3: Eigenlijk wel. Ja, inderdaad.
1: Zo kunnen we het besluiten. Zeg, hoe bevalt die eerste open deurdag hier nu voor jullie? Want het is de eerste keer, hè, zoals ja, al
0: die,
1: gezegd is.
0: Die vraag die lag dus ook op mijn lippen.
2: Het is een fantastische ervaring dat we krijgen. Via Elixir d'Anvers, ook via Steve uiteraard. Ik vind het een hele eer hier te mogen staan.
1: Ja. En wat denk je van de opkomst?
2: De opkomst is zeker goed. Natuurlijk missen we nog een beetje de zon.
1: Maar de zon is aan het draaien. En wij weten, want wij staan hier al wel enkele jaren. Straks staat de zon hier volle bak op.
2: Ja, dan zal het zeker aanschuiven worden bij ons.
1: En bij deze misschien een oproep aan de mensen die aan het luisteren zijn. Wil je nog een leuke uitstap vandaag doen? Kom naar hier en kom vooral dat ijs proeven, denk ik. Hè?
2: Zeker, graag.
1: Mogen wij er ook eens eentje proeven zo meteen?
2: Absoluut, okay. Absoluut.
1: Dat wilde ik dus al de hele tijd vragen.
0: Ik zag het. Ja. Ik wist dat je ergens naartoe aan het wandelen was, dus
1: ik ben een ijsliefhebber,
0: door.
1: Dus ja, kijk, ja, dat mag niet missen.
0: Een ijsje is altijd lekker. En trouwens, ik moet jullie ook wel
1: complimenteren,
0: ja. Absoluut. Je kan er niet naast kijken, want jullie staan hier echt wel met leuke, hoe noemt men het?
2: Een AP50, een Italiaanse driewieler.
0: Ja, keileuk. Vanochtend kwam er iemand naar me toe die zei van, is het hier een oldtimer meeting, omdat wij hier met onze radiobus staan.
1: Ja, en jullie staan naast ons.
0: En toen zei je meteen van, ja, maar dit zijn geen oldtimers.
2: Klopt. Met oldtimers zouden wij niks zijn, of dat zou gevaarlijk zijn, omdat hij elke dag moet werken bij ons en het risico is te groot.
0: Okay.
2: Maar ze lijken inderdaad wel oldtimers.
1: Maar je hebt ons vanmorgen even een korte demonstratie gegeven hoe je ze eigenlijk omgebouwd hebt. Ze zijn volledig autonoom in te zetten. Ik bedoel, je hebt onboard elektriciteit, water, alles. We kunnen hier zelfs douchen. Bij wijze van, ja, maar echt. Hè? Maar, en is de bedoeling dat mensen kunnen dat boeken op evenementen? Of?
2: Mensen kunnen het boeken voor trouwfeesten, voor verjaardagen, eender welke feest. Komen wij ter plaatse. Wij hoeven geen stroom, geen aansluiting van water te hebben. Wij hebben alles bij. En wij staan ook op toch wel wat markten. Dat gaat dan vooral over jaarmarkten en speciale eventen.
1: Mooi. Mochten mensen interesse hebben, waar kunnen ze terecht?
2: Ze kunnen terecht via onze website. Dat is crèmerie-aurélie@.be, sorry.
1: Ja. Gewoon googelen.
2: Ja, crèmerie Aurélie. Er is maar één in Vlaanderen.
1: Dan vind je het wel. Ja. Raf en Eline was het, hè. Dankjewel voor de fijne babbel. En wij komen zo meteen eens proeven, hè.
0: Ik wou net zeggen, ben je weg om te gaan proeven?
1: Zeker. Kom, start die volgende plaats.
4: Live vanaf de opendeurdag van Elixir

IJsjes à volonté van Crèmerie Olé Aurélie ondertussen hier in onze radiobus. En dan hadden we ook nog DJ Licious hiervoor. En I miss this magic with you. Onze radiobus live vanuit

Alvin en de Blue Note hier bij de radio van bij ons. En Satisfaction Guaranteed. Volgens mij al heel wat mensen die tevreden zijn hier vandaag op de open deurdag bij Elixir d'Anvers. Nog tot 6 uur vanavond heb je de mogelijkheid om de stokerij te bezoeken. En wij staan hier nog tot 5 uur.

Waarom je nog tot hier zou komen? Wel, gewoon al voor de gezelligheid die hier heerst op dit ogenblik. Tijdens de opendeurdag hier bij Elixir d'Anvers. Bransky Beat kreeg je net bij de radio van bij ons. Dit hier, dit is Jesse Green die je hoort.

0: Nice and Slow van Jesse Green. Ja, ik vond het eigenlijk niet zo nice and slow hoe jullie binnenkwamen. Sorry.
1: Maar het is live radio, Stefan. En dan moeten we ja, soms een beetje improviseren. Want de timing loopt wel eens een beetje... ja, hoe zal ik het zeggen? Uit de hand.
0: Ja, dat klopt.
1: Oei. Ja. Maar we zijn hier collega Brenda tegengekomen. Die komt hier niet vandaag als medewerker van Radio Park, maar gewoon als bezoeker. Hè?
2: Nee, inderdaad. Ik kom hier alle lekkere dingen proeven. Het is hier supergezellig. Het is iets anders dan de dorpsdag of de eendjesrace. Maar het is... ja,
1: je bedoelt waar we onlangs ook live,
2: ja, waar we
1: te
2: live
1: gast waren
2: stonden
1: met onze radio.
2: Dus vandaag kom ik gewoon als bezoeker. Ik kom jullie...
1: voetjes onder de tafel.
2: Voilà, lekkere dingen proeven. Ik heb hier de lekkere hotdog met de elixier dan vers
1: Die hebben wij nog niet geproefd, hè? Dat is van Piva.
2: Die is top. En zelfs Steve zegt dat er in de worst ook elixier dan vers zit. Ik moest lachen, maar hij meende het
1: die wordt
2: het
1: er dan
2: echt
1: met een spuitje geïnjecteerd.
2: Ja, Vince, dat weet ik niet. Ik zit niet in de bakploeg daar. Maar het is echt allemaal lekker.
1: Maar die mensen komen, als ik me niet vergis, straks ook nog langs. Dus dan kunnen we je vragen hoe dat allemaal gedaan wordt.
2: Brenda, het is hier gezellig.
1: Wat heb je nog geproefd?
2: Ik heb nog geproefd de drie ijsjes van de crèmerie.
1: Ja, hebben we net, want dat hadden ze beloofd en ze hebben woord gehouden. Stefan, jij hebt het ook geproefd. Ik moet zeggen, verrukkelijk. Hè?
0: Ik heb er de mond nog van vol.
1: Ja. Vooral, ik vond het beste ijs met elixier in.
0: Ja, ik
1: en
0: ook.
1: Inderdaad, je proeft geen alcohol.
0: Nee.
1: Dat viel mij op.
0: Nee.
1: En toch benadert het de smaak. Ja.
2: Ja.
1: Zeer lekker. Als je de kans hebt om vandaag nog naar hier te komen in Antwerpen, in de Handjeslei, bij Elixier dan vers, kom het proeven, zou ik zeggen. Want het is absoluut de moeite. En het weer... ja, het past
2: het is geweldig,
1: er gewoon bij.
2: Hè?
0: Lijkt wel volop zomer momenteel. Ook als je de
1: ik heb
0: hier,
1: net onze zendmanstemperatuur laten checken. 22 graden.
0: Ah, kijk.
2: Wow, geweldig.
0: En dat op 4 oktober.
1: Ja, zo moet het.
2: Ik heb nog iets heel lekkers gegeten.
1: Ah. Ja?
2: Ja, er was een Italiaanse cake. En daar hebben ze limoncello en elixier dan vers in gedaan. En die was ook super lekker.
1: Mm-hmm.
2: Allemaal hier aan de food trucks in deze straat te krijgen.
1: Ik denk dat wij vanavond niet meer moeten eten.
2: Nee.
0: Volgens mij ook niet. Nee.
1: Het is allemaal heel lekker, maar het is wel een beetje... je moet wel een beetje op je lijn letten.
0: Je moet een beetje doseren.
1: Ja,
0: een beetje doseren.
2: Jullie hebben de beste dag eruit gekozen, denk ik, om
1: nee,
2: te werken.
1: Ik moet wel zeggen, de ijsjes, het zijn kleine porties. Hè, dus je kan echt...
2: het zijn proevertjes.
1: Ja, het zijn proevertjes,
2: voilà.
1: Inderdaad. Dankzij onze Brenda weten we hoe we moeten zeggen.
2: Het zijn lekkere proevertjes, zoals jullie.
1: Brenda, voor de rest nog iets dat we moeten weten?
2: Nee. Ik denk dat alles op de radio van bij ons perfect loopt. Met deze twee heren.
1: Goed,
2: maar ik
1: zal
2: de glaasjes wel wegdoen van de elixier dan vers.
1: Stefan, tijd voor muziek. Denk
0: ja, sowieso.
3: De opendeurdag van Elixier d'Anvers. Live op de radio van bij ons.

0: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja. De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be.
5: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken.

0: En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Bon.
1: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
2: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
1: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
0: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
3: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
0: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
5: De radio van bij ons.
4: Live op de radio van bij ons.
6: Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken.
4: Met nu

Ja, ze kan terecht zeggen, ik heb al met grote madame op het podium gestaan, deze Natalia. Dit was bij de radio van bij ons met de Pointer Sisters and Sisters Are Doing It For Themselves. Het is iets over 2 uur, nog tot 5 uur zijn we live vanuit de Haantjeslei in Antwerpen. Want het is ook vandaag weer de open deurdag bij Elixir d'Anvers. En ik kan je nu al verklappen om ook zeker dit uur te blijven luisteren. Waarom zou je zeggen? Wel, ik vertel je er wat meer over. We hebben het in dit uur onder meer, buiten Elixir natuurlijk, ook over hondenbrokjes, hondenkoekjes moet ik zeggen. En we hebben het ook over bier.

0: Diana King hier bij de radio van bij ons met Shy Guy. Wel, ik heb vandaag nog maar weinig verlegen mannen bij ons in de radiobus geweten. Dan heb ik het niet over jou, Vince.
1: Ik voel me niet aangesproken.
0: Maar het zou misschien bijvoorbeeld wel kunnen dat Johan iets of wat verlegen is. Alhoewel, zo ziet hij er niet
1: maar
0: uit.
1: Maar Johan, het is radio, mensen zien je niet. Dus ah, voilà, gelukkig. Voilà, het is ook niet dat hij niet gezien mag worden. Hè? Maar
0: klopt. Nee, Johan. Ik zei daarnet, we gaan het in dit uur onder meer over honden eten hebben.
1: Hondenkoekjes.
0: Hondenkoekjes, ja. Hondenbrokken wou ik niet gebruiken. Dat gaat Gilles
1: maar dat is voor straks, hè?
0: Horen. Maar we gingen het ook over bier hebben.
1: Ja, en daarom zit Johan bij ons. Johan, jij bent van Zevenbier.
2: Ja.
1: Voor de Antwerpenaar die het niet kent, ik weet niet of die mensen bestaan, maar leg nog eens even uit. Wat is Zevenbier?
2: Eigenlijk, Zevenbier, dat is eigenlijk het historische bier van Antwerpen. Mm-hmm. Dus de oudste geschreven bron is van begin 1600. Dus dat Zevenbier werd besteld door een toneelgezelschap. Dus culturele sector en bier, dat gaan best wel goed samen.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk verdwenen. Elke brouwerij in en rond Antwerpen brouwde dat. Tot de Eerste Wereld ongeveer. Eerste Wereldoorlog. Dan zijn al die kleine brouwerijtjes gesloten. Dat bier was verdwenen. En we hebben dan goed 15 jaar geleden, na 3 jaar naar het recept te zoeken, voor de eerste keer terug gebrouwen. En dan besloten van kijk, dat is een stukje van Antwerps erfgoed, bier erfgoed. Dat moet gewoon terugkomen.
1: Maar hoe zijn jullie aan dat recept geraakt? Want dat vind ik wel fascinerend.
2: Wel, eigenlijk is dat een beetje een hobby die uit de hand is gelopen. Dus er was een boekje verschenen, verdwenen brouwerijen in en rond Antwerpen. En daarin werd gezegd van kijk, Zevenbier, het historische bier van Antwerpen. Het was zo populair, de Zeehoek is genoemd naar het bier. Dus het is niet andersom. Mensen denken soms dat het andersom is. En die man schrijft van helaas is dat recept verloren gegaan. En de Indiana Jones in mij werd wakker. En ik dacht van, god, dat is eigenlijk wel fascinerend. Wat zou dat zijn? Dus in plaats van The Search for the Lost Grail, ben ik dan de verdwenen
1: recept.
2: De Holy Grail. Hè, de, ja. Op zoek gaan naar het verloren recept. En dat was gewoon alle heemkundige kringen afzoeken. Het stadsarchief. Het grappigste was alle bejaardentehuizen ben ik gaan bezoeken. En ik was op zoek naar een oude brouwer. En niet zo'n snotneus van 70. Daar had ik niks aan. Die moest minstens 80 of 90 zijn om nog iets te weten.
1: En nog een beetje bij de pinkje.
2: En bij de pinkje. Dus eigenlijk heel lang gezocht. Vrij snel wist ik welke brouwerijen daar kleinkinderen, achterkleinkinderen van opzoeken. Van, hebben jullie nog info? Uiteindelijk hebben we dat recept dan teruggevonden na 3 jaar. Dan samen met de Universiteit van Leuven. Dat voor de eerste keer gebrouwen. En ineens vielen al die puzzelstukjes ineen. Van, goh, als we dat nu eens gewoon terugbrengen. In Antwerpen terug zijn eigen onafhankelijke lokale brouwerij geven. En zo zijn wij gestart. En de brouwerij is ook gebouwd. Hè, want we hebben dat gestart, maar eigenlijk met de steun van 1000 bierliefhebbers, veel vanuit Antwerpen.
1: Een soort van crowdfunding?
2: Ja, ja, ja, effectief.
1: Wauw. Ja. En jullie zitten in hartje Antwerpen eigenlijk, hè? Allee, Antijlandje.
2: Ja, ja, dat is nog vrij hartje Antwerpen.
1: Ja, voor mij wel.
2: Dus als je het Mas en het Havenhuis, daar halverwege tussenin, het Noorderpershuis. Eigenlijk in een oud gebouw van de haven. En onze, bij alles wat je van ons drinkt, wordt daar ook gebrouwen. Het is echt een actieve brouwerij.
1: Het is niet dat het, zoals vele bieren, elders gebrouwen wordt?
2: Nee, het is echt een actieve brouwerij. En eigenlijk van woensdag tot zondag kun je elke dag gewoon binnenkomen en iets komen drinken. Dan zit je tussen de actieve brouwerij, dan zie je ons bezig. Hoor ons af en toe eens vloeken. Als er iets misgaat of zo. Maar dan zie je echt in een actieve brouwerij. Je kunt er ook iets eten als je dat wilt, of barbecue zelfs in het terras. Maar zeker als je eens wilt zien van kijk, hoe wordt bier nu gebrouwen? Dat is op zich wel heel leuk.
0: Ja, vroeger, Johan, dan deden wij wel eens pintje en een duikboot, zoals men dat noemde, ja. Iets daarbij. Want wat is nu de combinatie van Zevenbier met Elixir d'Anvers? Het is toch niet gewoon, zoals ik het nu benoem, een Zevenbier en daar een shotje Elixir in.
2: Dat is op zich al een heel goede combinatie.
0: Volgens mij wel, ja.
2: Voilà. Dus dat hebben we al meermaals, zelfs op evenementen ook gedaan. Zelfs al
1: en maken jullie dan zo'n rij, zo, dat al die glaasjes erin vallen?
2: Zo handig ben ik niet. Dus dat komt niet goed. Maar ik denk sowieso, de link tussen de twee, en dat is zowel van ons bedrijf, de brouwerij, als mij persoonlijk misschien. Ik vind sowieso Elixir d'Anvers een prachtig bedrijf. Dat is echt een stuk Antwerps erfgoed.
1: Net zoals jullie dan?
2: Dat is een vergelijking. Die zouden we mogen maken. We hebben ook wel geschiedenis, ik zal het zo zeggen. Maar Elixir d'Anvers is zo'n icoon, zo'n ding. En wat ik heel mooi vind is, ook vandaag, je kunt zien, het wordt hier allemaal ook lokaal geproduceerd.
1: Ja.
2: Als je een beetje in geschiedenis zei, dan hebben ze het vaak over Antwerpen als koekenstad. Maar veel koekjesfabrieken zijn er niet meer. Je had vroeger veel brouwerijen. Wij zijn nu de enige actieve brouwerij nog, samen met 2 brewpubs die in Antwerpen zijn. Maar van distillerij waren er vroeger ook meerdere in Antwerpen. Mm. En Elixir d'Anvers heeft echt die traditie van Antwerpen in leven gehouden als enige. En ik denk dat we allemaal heel trots op mogen zijn.
1: Ja. Jullie staan hier vandaag niet met een eigen stand, begrijp ik.
2: Nee.
1: Maar het is open bedrijvendag.
2: Ja.
1: Jullie staan wel aan het steen.
2: Ja, dus,
1: vertel daar eens iets.
2: Die zijn smaakmeesters in Antwerpen, dus ja. Op verschillende locaties. Ook in Steen kun je ook elixier dan vers proeven. En staan wij ook met onze bieren. Voor de bierliefhebbers is er ook nog een bierfestival. En van smaakmeesters, als je bij ons in de brouwerij vandaag zou langsgaan, kun je ook nog eens, ik weet het tarief niet in mijn hoofd, maar voor een heel schappelijk prijsje verschillende proevertjes doen. Dus eigenlijk, het is fantastisch weer. Springt op je fiets, komt naar elixier en je hebt een hele tour vanmiddag dat je kunt doen met allemaal lekker eten en drinken.
1: Dan zou ik te voet gaan en niet met de fiets.
2: Een driewielerke.
1: Ja, best. Inderdaad. Ja, voor de rest, hoe ben je eigenlijk in contact gekomen met die mensen van elixier?
2: Antwerpen is een wereldstad op zakformaat, dus iedereen kent iedereen sowieso. Ik ben hier vroeger ook al vaak op open deurdagen geweest. Sterker nog, ik heb een tijdje geleden aan Steve, de verantwoordelijke, de commercieel verantwoordelijke, en aan Carly van, nog papieren dat ik hier heb gekregen op een van de vorige open deurdagen. Ik denk ergens in de jaren 90, om de printkwaliteit te zien, met allemaal receptjes en dingen op. Dus dat is echt een ding. Dus als het open deurdag is, en ja, dan kom ik zeker altijd graag eens zien. Net zoals zij ook wel af en toe eens bij ons passeren.
1: Ja.
2: En ja, wij kennen elkaar heel goed. En voilà, dat is... Heel toffe collega's.
1: Ja, dat zien we graag. Johan, Antwerpenaren die elkaar versterken.
2: Voilà.
1: Zo hoort het toch,
0: ja. Ja, Johan, bedankt om even tot bij ons te komen. En die authenticiteit van Antwerpen te behouden. En bij jullie is dat dan met bier?
1: Ja, ik vind het wel jammer dat we geen safe biertje kunnen proeven.
2: Ja.
1: Op deze moment. Maar dan komen we volgende keer misschien
2: eens
1: naar jullie.
2: Om eens in de brouwerij langs te komen.
1: We kunnen met onze radiobus ook misschien eens langskomen.
2: Dat moet je zeker een keer doen. Ja, dan,
1: prima.

grote der aarde die passeerde de revue in dit nummer hier van ABC When Smokey Sings bij de radio van bij ons. Het is iets over half drie. Welkom, we zitten live hier in Antwerpen. Call you

0: When the heartache is over, Tina Turner. Jammer genoeg niet meer onder ons, deze mevrouw hier. Maar ze heeft ons wel achtergelaten met heel wat leuke hits, waaronder ook deze. Dus we zitten nog altijd met onze radiobus live in de Haantjeslei in Antwerpen. En dat voor de open deurdag bij Elixir d'Anvers. Ondertussen is links van mij Vince komen zitten. En niet alleen Vince, maar ook Jill is bij jou komen bijzitten.
1: Dag Jill.
2: Hey.
1: Jill Kools, zeg ik dat juist?
2: Je zegt dat helemaal juist.
1: Jij bent van de Antwerpse Pootjes en Nona's Bakery. Dat ben jij niet, hè, de laatste.
2: Nona's Bakery die kon er vandaag helaas niet bij zijn, want die is aan het bakken in haar bakkerij. Okay. Maar ik moest veel groetjes doen.
1: Oké. Goed, dan gaan we het met jou moeten doen. Hè? Ik herinner mij jou nog van vorig jaar. En toen was je er de eerste keer bij, geloof ik, hier op, bij Elixir d'Anvers. Met jouw Antwerpse Pootjes. Vertel eens voor de mensen die het niet kennen. Wat is dat?
2: De Antwerpse Pootjes, dat zijn de hondenkoek van de stad, zeggen wij altijd. En dat is eigenlijk een passieproduct gegroeid uit een online hondencommunity, Dogs of Antwerpen, waar ik baasjes en hondjes in de stad in de spotlight zet. En mijn broer heeft toen op een bepaald moment gezegd, zeg, dat zou toch kei tof zijn als er iets een product uit voortvloeit. En wat is nu Antwerpser? Dan de Antwerpse hondjes wat we al hebben. Waarom hebben we dat niet voor onze hondjes? En zo is dat tot leven gekomen.
1: En het Antwerpse, dan denk ik, ben je dan op die manier ook bij Elixir d'Anvers terechtgekomen?
2: Ja, klopt. Ik denk op een bepaald moment heeft Elixir een reach-out gedaan. Van, zeg, we hebben nu ergens zien staan. Zou het tof zijn als je erbij komt? Of wij hebben een bericht gestuurd. Ik weet het al niet meer. Dagen gaan snel. reach-outs zijn er vaak. Maar op die manier zijn wij hier gekomen. En dat was eigenlijk super tof vorig jaar. Heel veel verkocht. Veel mensen met hondjes. Veel mensen zonder hondjes, maar die wel iets voor hun hondje hebben gekocht. Dus dat was kei tof.
0: Ja, ik zei net in het voorgesprekje, Jill, je bent ongelooflijk hard aan het gaan. Het gaat vooruit met de Antwerpse Pootjes, zeg maar. En dan ga je plots een samenwerking aan met Nona's Bakery.
2: Ja.
0: Hoe gebeurt zoiets dan?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus vandaag staan we er ook weer terug bij op de open deurdag. En we hebben de vraag gekregen van Elixir. Zeg, dat zou toch tof zijn als de tweede keer bij Elixir d'Anvers open deurdag om iets speciaals op de markt te brengen voor de hondjes. Namelijk een Elixir-infused Antwerps pootje.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is een keileuk idee. Dat is ook super tof om samen te werken met Elixir. Dus dan zijn we daar opgesprongen. En dan hebben we een andere Antwerpse ondernemer gecontacteerd, Nona's Bakery, die ook heel bekend is, vooral B2B in de stad. En die is voor ons aan de slag gegaan.
1: Oké, maar het is niet zo dat zij jullie koekjes bakte?
2: Zij bakte koekjes.
1: Oké.
2: Ja, zij bakte Elixir-infused Antwerpse pootjes.
1: Oké, het is radio, we kunnen niet proeven, maar vertel eens, je hebt het hier wel bij je.
2: Ze
1: hebben een typische gele kleur. Daar zie ik dan direct de link met Elixir d'Anvers. Klopt dat?
2: Klopt, inderdaad. En ook het rood strikje, want ja, het logo van Elixir d'Anvers is ook rood. Dus onze strikjes zijn geel van Antwerpse pootjes, maar wou we toch een beetje meer kleur geven. En ook Elixir-infused in het design. Maar ik heb ook mijn koekenblik van de Bomma mee.
1: De koekenblik van de Bomma.
2: En dat is een koekenblik nog van de Antwerpse hentjes van vroeger, van heel lang geleden. Heb ik ergens in de hoek van de kast teruggevonden.
0: Okay.
2: En daar zitten nu Antwerpse pootjes in.
1: Het ziet er ook een beetje... Het heeft al wat meegemaakt. Mag je dat zeggen?
2: Het heeft zeker wat meegemaakt. Maar kijk, daar zit
1: het is authentiek.
2: In, hè?
0: Ik wou net zeggen,
1: ik zal de microfoon even voor jou vasthouden. Ze is het ondertussen aan het openmaken.
0: Openen voor ons. Ah, kijk.
1: Zeg, ik herinner mij van vorig jaar dat er ook mensen gewoon de koekjes proeven. Hè? Het is niet alleen voor honden. Hè?
2: Dat is nog altijd het geval, hoor. Ja.
0: Dus vandaag we zijn weer gebeurd.
2: Vandaag weer gebeurd. Ik heb het al bijna uit de monden van de mensen moeten halen. Maar kijk, het is ook prima eetbaar voor de mensen. We hebben het ook al getest.
1: Wat zit er dan zoal in? Behalve dan Elixir?
2: Ja, dus de hondenkoekjes nu, daar zit voornamelijk de kruiden van Elixir in. Maar wat wij denken dat de kruiden zijn, want uiteraard is het
1: dus
2: een geheim
1: recept.
2: Ja. Dus we hebben eigenlijk een beetje...
1: Hebben ze niks willen lossen?
2: Ze hebben niks willen lossen. En ik ga zeggen, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt.
1: Je bent hier op een nacht komen inbreken en de kluis willen kraken met het geheime recept in.
2: Ik zou zeggen, ja, maar natuurlijk niet.
1: Hey, maar even alle gekheid op een stokje. Het geel is dan wel van safraan, dat is geweten. Hè?
2: Klopt. En kurkuma, dat geeft ook een gele kleur. Ja, inderdaad. En voor de rest kun je het eigenlijk een beetje vergelijken met een Antwerps handje.
1: Maar er zit geen vlees in.
2: Nee, er zit geen vlees in. Dit is volledig plantaardig.
1: Het is voor voor vegetarische honden?
2: Het is voor alle honden, maar ja. ook vegetarisch. Ja,
1: okay.
2: ja. En je kunt eens ruiken, want je ruikt wel echt de
1: ik ben aan het denken, zou het durven van proeven?
0: Ik zou eens proeven als ik van jou.
1: Jij gaat eens proeven.
0: Want ik had eigenlijk nog een vraag klaar. Want als je zegt elixier, dan denk ik automatisch alcohol. Het is niet zo, Gilles, dat morgen alle honden hier dronken over straat gaan lopen. Ja. Want de alcohol die is er niet, neem ik aan. Hè?
2: Er is geen alcohol in de koekjes. Dat mag uiteraard ook niet voor de honden. Maar misschien dat ze wel heel chill worden van de kruiden.
1: Er zit toch geen cannabis in of zo?
2: Dan moet je eens vragen aan Nona.
0: Ik zou zeggen, probeer eens een keer.
1: Ik heb een voorstel,
0: Stefan. Wie weet wat voor effect heeft dat.
1: Heb jij ze zelf ook al?
2: Ik heb ze zelf ook geproefd en eigenlijk vind ik ze heel lekker.
1: Mogen we eens proberen?
2: Ik stel voor.
0: 50-50
1: ja,
0: doen,
1: voilà, kijk, samen over de brug. We zullen een kleintje nemen.
2: Goed?
0: Ja, kleintje. Voilà.
1: Stefan, jij mag dat in twee breken.
0: Ja.
1: Inderdaad, dat is die kurkuma die erin zit waarschijnlijk.
2: Ja, ja.
1: Allee, als ik straks begin te blaffen, dan weten we waarvan het komt. Laten we eens proberen. Hè? Dus wel heel droog. Pardon.
2: Ja. Er mag niet superveel boter in zitten, natuurlijk ook voor de hond. Hè?
0: Misschien dat dat voor een hond niet zo belangrijk is.
2: Nee.
1: Maar ik weet dat niet. Ik heb nog nooit radio gemaakt met mijn mond vol eten. Excuseer.
2: Maar ja,
1: het is voor het goede doel.
2: Je kunt dat ook doorspoelen met een elixirken. Hè? Dus...
1: Ja, want die hebben nu niet bij de hand. Oh. Die staan hier wat naast onze radiobus. Zometeen.
0: Dat is voor zometeen dus.
1: Het is eigenlijk best wel oké van smaak.
0: Het is zeker niet slecht, hè?
1: Nee. Het is niet zo heel kruidig, hè?
2: Het valt mee, omdat we ook natuurlijk zien het smaakpalet van de hond, hè? Ja. Dus een elixier drinken is zeker kruidiger. Hier hebben we wel een beetje gekeken naar de hoeveelheden van de kruiden die we erin hebben gestoken. Dat zeker voor de hond ook lekker is. En het niet een overdosis aan kruiden is.
1: Maar je zei het, je bent aan het boomen. Ja, het wordt gesmaakt letterlijk
2: dan. Het wordt gesmaakt, superfijn.
1: Ja. Waar is het allemaal te verkrijgen?
2: Wij liggen nu met onze Antwerpse pootjes in meer dan 70 winkelpunten.
1: Wow.
2: Ja, dus we hebben vorig jaar even doorgeduwd op onze retail. We zijn terechtgekomen in Carrefours, ondertussen ook in De Leizes. Maar we liggen
1: alleen in het Antwerpse?
2: Dat is in provincie Antwerpen, dus wel in Breed Antwerpen. En in Breed Antwerpen, dus verder van de stad, verkoopt het ook nog altijd heel goed. Dus dat is super fijn. Maar we liggen ook nog altijd in speciaalzaken in Het Steen, dus de stadswinkel, in tuincentra. Dus het gaat wel redelijk breed.
1: Je hebt zelf ook honden, neem ik aan. Ah ja, want je hebt je Instagram. En TikTok.
2: Ik heb mijn baby mee. Mijn baby is erbij. Mijn hond is erbij.
1: En is hij dan het proefkonijn?
2: Zij is het proefkonijn en daarvoor is ze ook al op dieet gezet door de dierenarts. Dus dat is natuurlijk wel het nadeel. Ja, ze moet testing en approved. En de dierenarts heeft gezegd iets minder koekjes en iets meer gaan joggen of zo. Dus ja, dat zijn
1: maar het zijn wel gezonde koekjes toch voor honden?
2: Ja, het zijn gezonde, maar het zijn gezondere koekjes dan dat de mensen geven aan hun hond, maar ja, het zijn nog altijd koekjes. Hè?
1: Ja.
2: Dus wat mijn dierenarts zegt, het zijn nog altijd treats dat je geeft, koekjes, dus met mate.
0: Dat is hetzelfde als bij de mensen eigenlijk.
2: Exact.
1: Ja, absoluut.
2: Ja,
1: overdaad, schat.
2: Ja.
1: Hoe kunnen mensen jou volgen?
2: Mensen kunnen ons vinden online. Voornamelijk via Instagram zijn we actief. Via
1: maar die Dogs of Antwerp, die kan je ook apart volgen.
2: Ja, klopt, inderdaad. En dan via onze Instagram pagina Tasty Treats for Furry Foodies.
1: Dat was een beetje snel.
2: Tasty Treats for Furry Foodies.
1: Oké.
2: Dat is eigenlijk onze baseline. Maar als je Antwerpse pootjes opzoekt, ga je het ook prima vinden.
1: En als je hier vandaag, want jullie hebben hier een stand...
2: Ja.
1: Is er een promotie of zo? Of hoe werkt dat hier? Wat bieden jullie aan?
2: Vandaag bieden wij de Elixir Infused Antwerpse pootjes aan. En de mensen die zo'n kaart hebben, die kunnen ook nog Antwerpse pootjes bij ons komen ophalen. En schrappen wij dan en krijgen ze een zakje van ons mee.
1: En hoe loopt de verkoop?
2: Ja, opnieuw heel vlot eigenlijk.
1: Allee, ik ga dat maar verder doen.
2: Ja, ik moet gaan werken. Mijn vernoot is alleen aan het werken. Dat gaat niet.
1: Nee, dat is waar. Dankjewel om tot hier te komen. Nog heel veel succes. Ik hoop jou volgend jaar terug te zien. En dat je dan je hoofdberoep er misschien van kan maken.
2: Dat zou super fijn zijn. Ja, dankjewel.
0: Heel succes nog, Gilles.

0: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
1: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
0: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
1: Dat is jij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
2: En doei.
1: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
5: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
4: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
6: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
7: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, nieuw banden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
8: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
10: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
11: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
12: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
11: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
10: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
13: De radio van bij ons. Dit is Park.
9: Live op de radio van bij ons.
14: Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken.
9: Met nu Stefan Blauwaard.

You Get To Me, dat was Soul Sister hier bij de radio van bij ons. Onze radiobus staat nog altijd netjes geparkeerd. Tot hiertoe nog altijd geen parkeerticket gekregen. Dus we staan hier nog goed in de haantjesrij in Antwerpen. En dit natuurlijk voor de open deurdag bij Elixir d'Anvers, die nog duurt tot 6 uur vanavond. Als ik even naar rechts kijk, ja, dan zie ik dat er nog altijd mensen aan het aanschuiven zijn om hun wandeling door de stokerij te kunnen doen. Want er waren, je hebt het misschien gehoord eerder vandaag, 3500 mensen die zich hadden ingeschreven om de wandeling door de stokerij te maken. Dus dat is zeker niet niks. We krijgen ook in dit uur nog wat gasten hier bij ons over de vloer. Maar eerst deze mevrouw Blandy.

0: Ja, als je het zelf al moet bezingen, dan moet er toch iets van waar zijn, denk ik dan. Jelly Roll hier bij de radio van bij ons met I'm Good, I'm Good. Het is hier zeer goed. Het is goed op de open deurdag bij Elixir Donvers en ook in onze radiobus. Want Vince die heeft ondertussen ook weer iemand naast zich zitten. En wie is dat precies, Vince?
1: Wel, Quinten van de House of Chocolate. Die zit bij ons. Dag, Quinten.
2: Goedemiddag.
1: Ja, om meteen met de deur in huis te vallen. The House of Chocolate, wat is dat?
2: House of Chocolate, wij zijn een chocolatier. Wij zitten in de Klinge, waar dat wij een kleine productie hebben met ook een winkel aan. En wij werken voornamelijk naar doorverkoop. Dus hotels, restaurants, bakkers. Daar leveren wij eigenlijk voornamelijk onze producten aan.
1: En dat is allemaal met chocolade?
2: Ja, wij doen voornamelijk chocoladeproducten. Dus strepen, pralines.
1: En van waar komt die passie?
2: De passie is eigenlijk gekomen van op de Piva. Daar hebben we wel het
1: weer. Die staan hier ook vandaag?
2: Ja, daar kennen wij nog een aantal leerkrachten van. Daar hebben we eigenlijk de passie voor het vak geleerd. Ja.
0: En jullie hebben dan samen school gelopen, jij en
2: ja, wij hebben daar
0: Loïc.
1: Ja, die gingen normaal bij zijn.
2: Ja, die gingen erbij zijn, maar het is heel druk. Dus je is nog met de klanten verder bezig.
1: Maar jullie beiden vormen de House of Chocolate.
2: Ja, wij met twee inderdaad.
0: Druk, dat wil zeggen dat het goed gaat. Want jullie hebben ook weer iets nieuws. Het ligt hier nu voor ons. Het Antwerps tabletje.
2: Ja, dat is een nieuw product van ons dat wij vandaag hebben gelanceerd. Dat is eigenlijk een tabletje gemaakt van cacaobonen van Oeganda. Uh-huh. Die wij hebben laten infuseren met Elixir d'Anvers voor 3 dagen.
0: Kan alleen maar goed zijn, denk je dan?
2: Ja, we hebben die dan ook een dag laten drogen, zodanig dat de alcohol verdampt is. Dus dat eigenlijk alleen de smaken en de aroma's van Elixir gaan achterblijven. En als je dat dan gaat proeven, dan ga je eigenlijk chocolade hebben met zachte toetsen van de kruiden van Elixir d'Anvers.
0: Met andere woorden, je kan zoveel tabletjes eten als je wil. Je gaat er niet dronken van worden. Je gaat niet positief blazen als ze je tegenhouden.
2: Normaal gezien niet, nee.
0: Maar jullie hebben nog iets anders, zei je daarnet.
1: Ja, we hadden een voorgesprek en ik zei van, ja, hebben jullie daar niks straffer? Waar je de alcohol nog wel proeft. Ja, en blijkbaar is dat zo, hè?
2: Inderdaad, een straffer productje. En dat is onze perret, gevuld met marsepein en elixier dan vers. En hier gaat de alcohol wel echt in proeven.
1: En die hebben jullie vandaag hier ook bij?
2: Ja, die verkopen wij hier vandaag ook.
1: Wat verkopen jullie nog?
2: Wij hebben onze pralines mee, het Antwerps tabletje mee. Orangetjes, gemberstaafjes. Ja. Zo.
1: Zeg, wij hebben hier daar juist hondenkoekjes geproefd. ik voel mij een beetje een proefkonijn vandaag.
0: Is dat niet elk jaar zo?
1: Ja, maar dit jaar is het wel echt. Want er zijn veel nieuwigheden, zoals dit dus. Het Antwerps tabletje. Ja. Je hebt er eentje bij. Ik heb het hier vast.
0: Ik ga proberen van dat open te doen. Nu, wat ik wel belangrijk vind.
1: Mogen we ervan proeven, Quinto?
2: Absoluut.
1: Ja. Okay.
0: En is er iets waar we dan specifiek op moeten letten, als we hiervan proeven?
2: Eigenlijk niet achter de alcohol zoeken.
1: Okay.
2: Als je zegt,
1: dat is moeilijk voor ons.
2: Dan gaan mensen zoeken naar de alcohol.
0: Ja.
2: Het is hier eigenlijk de bedoeling dat je naar de aroma's van Elixir d'Anvers gaat zoeken.
1: Oké, okay, dus we gaan eens proberen.
2: Een puur tabletje van 65% met de zachte toetsen, kruiden van Elixir d'Anvers verwerkt.
0: Proeft inderdaad.
1: Dit is wel heel goede chocolade.
0: Ja, ik wou net zeggen, chocolade is supergoed.
1: Maar dit is pure chocolade, hè?
2: Ja, pure chocolade. Eigenlijk ook een heel uniek proces. Mm-hmm. Nog niet echt gekend van echt alcohol mee te gaan infuseren bij de cacao nibs.
1: Dit is echt lekker. Mm-hmm. Nee, mijn complimenten. Ik vind dit
2: Dank
1: echt...
2: je wel.
0: Ik kan niet meer zeggen momenteel.
1: Mijn vader zei altijd dat pure chocolade de enige echte goede chocolade is.
2: Ja,
1: is dat zo?
2: Dat is meest
1: of toch de gezondste?
2: Ja, de meest zuiverste chocolade. Wat je bij melkchocolade hebt, dat is dat er melkpoeders worden aan toegevoegd. Ja. Pure chocolade, dat is eigenlijk echt... Zeker het Antwerps tabletje, dat is maar 3 grondstoffen. Mm-hmm. Suiker, cacao en elixir anders.
0: Ja.
2: Niet meer als dat.
1: Nog even over jullie verkooppunten. Waar kunnen mensen jullie producten kopen?
2: Wij hebben zelf een winkel in de Klinge. Wij gaan eind deze maand verhuizen naar Kruibeke.
1: Dichter bij Antwerpen.
2: Ja, dichter bij Antwerpen. En dan
1: welkom in de stad.
2: Een verkooppunt aan de kathedraal van Antwerpen, ook kathedraal. Dat is een hotel, daar kunnen de mensen gewoon binnenstappen voor koffie, theetje of voor de pralines.
0: Okay. Ja. Voor jou zat Gilles hier van de Antwerpse Pootjes. En vorig jaar was Gilles ook al bij ons. Ze is enorm gaan boomen, want tegenwoordig kan je niet naast haar product naast kijken. Gaat het met dit ook gebeuren, denk je? Of hoop je?
2: Ik hoop het langs de ene kant, maar deze is eigenlijk echt een projectje voor mij geweest voor meer de plezier.
0: Oké. Okay.
2: Omdat wij heel veel werken met chocolade dat we van Callebaut halen. En deze is echt zelf gemaakt. Dus er
1: ik vind, nogthans, ik wilde het niet zeggen, maar ik vind de smaak met Callebaut heel erg overeenkomen. Mag ik dat zeggen?
2: Dan, ja,
1: en ik
2: zeker.
1: Vind Callebaut persoonlijk de beste chocolade. Dus dit, nee, maar me, ik heb ervan geproefd en het deed me direct aan denken.
2: Ja.
1: Dus dat vind ik, ja, vind ik straf.
2: Ja. Ja. Dus dan komen we er heel dichtbij eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Heel lekker.
2: Dank je wel.
1: Ja, voor de rest, hoe zijn jullie eigenlijk bij Elixir dan terechtgekomen?
2: Wij werkten eigenlijk samen met Peret, Peret Hoekestad. En die kwamen een aantal jaar terug met de vraag of dat wij niet bij de open deurleg van Elixir wouden staan. Omdat wij toen ook al de marsepein hadden met Elixir aan vers. En Steve van Elixir hier, die heeft dat ook direct geaccepteerd. Van, ja, kom maar af.
1: Ja.
2: En zo staan wij hier nu ook al een aantal jaar.
1: En is de bedoeling dat jullie elk jaar iets nieuws lanceren dan? Speciaal voor deze open deurdag?
2: Misschien zijn dat volgend jaar terug. Ander pralines.
1: Okay.
2: Dat kan zeker.
1: Interessant.
0: Eén ding weet ik zeker. Wij gaan verder genieten van dit Antwerpse tabletje. Want ik vind het te goed om te laten liggen.
2: Laat het smaken.
1: Dankjewel en veel succes nog.
2: Dankjewel.
3: Live vanaf de opendeurdag van Elixir d'Anvers.

0: Je zou het niet zeggen, maar het is al van 1993 geleden toen dit nog in de hitlijsten stond. The Counting Crows, hier bij de radio van bij ons. En Mr. Jones. Nee, we hebben niet Mr. Jones, we hebben wel Mr. Supli bij ons, Vince, als ik me niet vergis.
1: Klopt. Mr. Elliot.
0: Elliot.
1: Ja. Supli. Jij bent van Hoop. Jullie staan hier over onze radiobus. Vertel eens, wat is Hoop?
2: Hoop is opgericht door mijn broer. En ben ik een bijna 16 jaar geleden, toen het hem eigenlijk voor de eerste keer constateert wie dat hem kanker had.
1: En wie is jouw broer?
2: Mijn broer is Rupert Supli.
1: Okay.
2: En mijn broer heeft kanker gehad in 2009. Is aan de dokter geweest dat hem Ewing-sarcoma had, een zeldzame botkanker. En dat was een jonge gast van 22 jaar en die verveelde zich eigenlijk in het ziekenhuis.
1: Maar hij was ook DJ, hè?
2: Hij was DJ, mijn broer was DJ en ook topsporter. Hij heeft altijd gevoetbald bij Willem II, is hem terug naar België gekomen. En is toen ziek geworden, het Ewing-sarcoma is dan geconstateerd geweest. En die verveelde zich in het ziekenhuis. En die zei, oh, ik zit hier nu in het ziekenhuis, ik mag niet werken, ik wil werken, ik wil iets doen. Dus wat ga ik doen? Ik hou van muziek, ik hou van sporten. Ik ga eigenlijk een evenement doen waarbij ik geld mee kan inzamelen. En dat zal eerder met sport en muziek te maken hebben. Hij is dan voor de eerste keer een evenement georganiseerd in een discotheek, dat Lariva, een oude boot. En hij zei, ja, dat slaagt wel aan. Ik heb hier wel wat geld ingezameld. Ik blijf dat doen. Dus met Seppa, met de mensen van
1: Kavira. Staat hier ook bij.
2: Ja, Seppa staat hier ook bij. Mooi met zijn zonnebeeldje op. Heeft hem dan een
1: zonskijt.
2: Ja.
0: Die is voor de socials aan, dat zou ik momenteel.
2: Ja. Dat is
0: heel belangrijk.
2: En hij zei, dat slaagt wel aan. Ik wil dit verder blijven doen. Ik vind het kei leuk. Ik heb toch altijd één keer in de maand, een week en een half te recupereren tijdens mijn chemo en thuis. Ik kan eraan werken en dan de andere twee, drie weken kan ik op de baan gaan en met de mensen gaan spreken. Ik moet toch niet... Ik moet denken, mijn broer was toen 23 jaar, 22, 23, en heeft dan de eerste keer een feest gegeven. Dan is hij met beachvolleybal begonnen. En de rest is eigenlijk geschiedenis. De vrienden van mijn broer en mijn schoonzus hebben het verder blijven zitten. En de afgelopen 3-4 jaar zijn we echt heel groot geworden. Dit jaar hebben we 2 dagen boxinggala. We hebben ook een padeltoernooi gedaan dit jaar. En we zien wel dat de mensen het wel aanstaan. Het is wel leuk.
0: Ja, en wat ik een paar maanden geleden heb gezien, is er was plots een collab met Monique Stam. Dat jullie een nieuw shirt hebben voorgesteld.
2: Ja, dat klopt.
0: Want dat doen jullie ook, hè?
2: Ja, we hebben ook een beetje ons eigen merchandise. We merken wel dat dat tijdens onze evenementen zelf wel aanslaagt. We proberen ook eens iets anders te doen dan de gewone benefitacties. En we vinden het ook wel leuk een beetje het buitenbeentje te zijn. Het moet helemaal hetzelfde zijn.
1: Maar jullie zijn een VZ2 dus, hè?
2: Ja, wij zijn een VZ2 en wij, eigenlijk wat we doen, wij staan er geld in. In het begin is het eigenlijk geweest voor stamceltherapie, voor daar geld in te zamelen. Maar mijn broer is aan Peter geworden voor een school waarbij dat ze eigenlijk zieke kinderen of eigenlijk meer aandacht gingen geven over kanker. En dat sloeg hem bij hem wel in als een bom dat er heel veel kinderen ziek waren of ermee in contact waren geweest door de mama, papa, broer of zus. En dan zijn we eigenlijk beginnen nadenken, kunnen we eigenlijk niets doen voor de kinderen. En we zitten in zo'n mooi busje, zo'n oud Volkswagen.
1: Onze radiobus, dankjewel.
2: Dat is echt heel mooi. Ja. En onze busjes zijn eigenlijk op geïnspireerd. En waar staan onze busjes? Die staan op verschillende kinderafdelingen in ziekenhuizen.
0: Ah, okay.
2: Ondertussen hebben we er een stuk of 9 volgens mij.
1: In Klina, in Braschaat ook. Gezien.
2: Ja. Ja. Dat zijn onze busjes waar wij eigenlijk geld voor inzamelen. Die kost wel wat geld. En ja, dan gaan wij er eigenlijk zo'n busje voor in maken, zodat de kinderen op consultatie komen of dat ze er verblijven, dat ze een beetje uit de ziekenhuissfeer gehaald worden. Ja. Dat ze ook wel kunnen spelen.
1: Ik heb het zien staan, en omdat ik zelf een voorliefde heb voor busjes, mijn eigen dochter heeft erin gespeeld, in Klina. Dus ja, dat is wel mooi. Ja. Mooi concept.
0: Nu, wij staan hier al enkele jaren na elkaar. Dus we kennen onder andere de mensen van Hoop al ondertussen hier. Jullie gaan elk jaar opnieuw op zoek naar de sterkste Antwerpenaar.
2: Ja.
0: Het is nog maar 3:30. Op hoeveel minuten staat de tijd momenteel?
1: Misschien moeten we nog even kaderen wat het is, hè, voor de luisteraar die het niet kent.
2: De sterkste Antwerpenaar, we houden eigenlijk in de... Het concept is dat je eigenlijk gewoon 2 flessen, Magnum flessen van Elixir aan vis, voor je houdt met gestrekte armen. We hebben...
1: Die wegen best veel.
2: Ja. De meeste mensen onderschatten het. Dus maar een flesje van 1,5 liter. Maar zo'n fles weegt denk ik wel rond de 2 kilo, 2 kilo en half.
0: Het is 3 kilo 500 per fles, denk ik.
2: Voilà. We hebben een 7 kilo vest. Ja. Totaal.
1: Voor de mannen, want er is een vrouwencategorie ook.
2: Een vrouwencategorie ook. Maar dat is 0,7 de helft. Maar dat is nog altijd best veel.
1: Ja, absoluut.
2: Het tekort. Dus je moet die zo lang mogelijk voor jou met gestrekte armen.
1: Wij hebben het in ons glazen radiohuis afgelopen winter ook gedaan.
2: En hoeveel was dat jullie dan?
0: Dat wil ik niet zeggen.
1: Ik herinner mij dat Jan Bon was daar. Die heeft het langer dan 8 minuten volgehouden. En iemand is er, nog één persoon is er overgegaan.
2: Oh, ja.
1: Dus langer dan 8 minuten.
2: Dat is echt wel lang. Op deze moment staat het record op 4 minuten 33.
1: Vandaag hier bedoel
2: vandaag.
1: Je.
2: Ja, op mijn schoonste is haar naam.
1: Ja, dat is knap. Bij de vrouwen was het bij ons ook rond de 4,5 of zoiets, denk ik. Ja. Zeg, en wat kunnen ze daarmee verdienen?
2: Ze kunnen hiermee verdienen een fles Magnum. We gaan de top 5 krijgen een cadeautje van ons. En we beginnen eigenlijk, de top krijgt een fles Magnum. En dan gaan we eigenlijk steltjes naar beneden naar de kleinere flesjes.
1: Maar jullie staan hier vandaag dan puur voor de visibiliteit. Voor, jullie organisatie in een positief daglicht te zetten. Ja. Want er is geen verdienmodel, denk ik. Hè?
2: Het is niet echt een verdienmodel. Wij zijn ook allemaal vrijwilligers. Mensen doen dit na hun job, hun vaste job. Ik ben heel dankbaar dat de vrienden van mijn broer dit hebben gedaan. Die dragen eigenlijk echt wel hoop benefit. Heel knap. Ik wil die er heel erg bij bedanken. Het is heel moeilijk geweest. En we hebben de afgelopen jaar door hen echt wel kunnen groeien.
1: Ja, want jij bent de broer van, hè. Ik neem aan. Ja, helpt dat om zulke dingen te doen, om het gemis van jouw broer op een of andere manier te verzachten?
2: Tuurlijk, want als je nu ziet, we hebben dit jaar hebben we terug eigenlijk met Hoop Benefit een Hoop Kids Family Day en sport terug gedaan. De afgelopen 2-3 jaar hebben we dat niet gedaan. En als je ziet hoeveel volk er eigenlijk komt aan ons padeltoernooi met kinderen, doet heel veel deugd. En als ik dan mijn neefjes die hoort praten, onze Louis, dat hij zegt, als ik kijk hoeveel mensen dat er hier zijn, moet mijn papa echt een warm persoon zijn geweest. En dat doet heel veel. Als je hoort en ziet dat er nog heel veel mensen geïnspireerd worden door zijn verhaal of zijn houding of waarvoor Hoop staat, wat eigenlijk hij heeft opgericht en wat de vrienden van onze broer hebben gedaan,
1: want hij
2: dat
1: heeft,
2: doet echt veel.
1: Hij heeft voor euthanasie gekozen?
2: Hij heeft voor euthanasie gekozen, omdat je na bijna van 2009 tot 2016 alleen maar chemo hebt gekregen, bestraling, stamceltherapie en al deze erbij komt zien, kan je zeggen, je lichaam, dat gaat af.
1: Ja.
2: Je verliest eigenlijk. Kanker is eigenlijk een slepende ziekte. Je sterft niet aan, maar aan alle gevolgen van dien, van wat kanker teweeg brengt aan je lichaam, daar is het echt wel, daar gaat de meestal wel onderuit, jammer genoeg.
0: Ja. Het mooie is, vind ik dan, Elliot, dat is dat je broer tot op de dag van vandaag eigenlijk nog door niemand vergeten is.
2: Nee. En iedereen draagt hem een warm hart toe, ook al was het maar 30 jaar.
0: En dat blijf ik zo mooi vinden, ook aan heel het Hoop gebeuren dat jullie doen eigenlijk.
1: Zeg, en jouw dochter heet ook
2: ja,
1: Hoop?
2: Ja, mijn oudste dochter heet ook Hoop. En ik had eigenlijk beloofd, voor een paar dagen voordat hij euthanasie had gepleegd, had ik gezegd, kijk Roepie, als ik een dochter krijg, wil ik die aan u vernoemen. En mijn dochter vindt het soms lastig, omdat iedereen zegt, ja, Hoop, hopelijk. Je kent het, als je het in een gesprek ziet, is het ook wel vrij vaak Hoop. Maar langs de andere kant draagt zij wel echt de naam van mijn broer.
1: Want ze heeft hem nooit gekend.
2: Nee, ze heeft hem nooit gekend, jammer genoeg.
1: Ja.
2: Maar ze draagt ook wel een heel warm hart toe. Want als ik nu hoor in school, zit ze altijd te vertellen van ja, mijn onkel Hoop. En mijn onkel is Rupert en hij heeft Hoop Benefit opgericht. Vandaar ben ik ook naar vernoemd. En ze hoort wel dat er heel veel passie is. En ook de kinderen van rond mijn broer en rond ons, ze dragen het een warm hart toe. Deze zomer hebben ze ook samen met mijn twee dochters armbandjes gemaakt. Zo'n klein, heel
1: stuk. Ja, het zijn nog andere.
2: Die van ons, maar mijn kinderen hadden
1: ze liggen hier in onze radio.
2: Een touwtje gemaakt met een knopje in. En die zijn bij ons gewoon in de buurt. Die armbandjes gaan verkopen, van deur tot deur.
1: Wow.
2: En gewoon het verhaal gaan vertellen. 50 cent en ze hadden denk ik voor al 25 euro of 20 euro ingezameld op 2 dagen tijd. Dus rekent maar om, ze zijn wel armbandjes verkocht. Gewoon, en dat, het is allemaal, het draait allemaal wel om centjes binnenaan, maar wat wij willen bereiken is in elk kinderziekenhuis een busje van ons te zetten.
1: Mm-hmm.
2: En de kinderen die het Hoop nodig hebben, ook te kunnen ondersteunen.
1: Maar jullie doen nog veel meer dan die busjes alleen,
2: ja,
1: hè, toch?
2: Ja, we hebben een paar jaar geleden ook een springkasteel op maat laten maken voor een school in Hoboken. En een school waarbij de kinderen een fysiek en mentaal handicap hebben. En daar hebben we die springkasteel eigenlijk op maat laten maken op de turnzaal. Zodat ze tijdens de winter of met slecht weer of in de zomer, kunnen ze het buiten zetten. En met tijdens het slecht weer of in de winter kunnen ze het eigenlijk opblazen voor in school vast te zetten. Eigenlijk voor in de turnzaal te zetten. Zodat de kinderen eigenlijk hun fysieke mobiliteit kunnen oefenen op een springkasteel. Omdat dat ook toch een andere manier van bewegen is. Vriendinnen van mijn vrouw die werken daar. En de kinderen vragen er nog altijd achter wanneer komt het springkasteel nog eens terug. Dat is heel mooi. Wat we ook nog doen is elk jaar 1 of 2 keer naar Plopsaland of naar een ander pretpark te gaan met kinderen die van een bepaalde afdeling liggen in een kinderziekenhuis. En die nemen we dan mee. En daar gaan wij ook wel de tickets voor betalen waarbij de ouders niet voor moeten omdraaien.
1: Als mensen meer willen weten, jullie hebben een website waar alles op staat.
2: En je kan ons zeker ook volgen op Instagram, Hoop Benefit. Binnenkort hebben we ook een van onze, vind ik, een heel exclusief evenement. Zeker voor een goed doel. We hebben ook een boksgala. Vorig jaar was het maar één dag. En dit jaar gaan we twee dagen doen. Er zoveel.
1: En waar gaat dat door?
2: Dat gaat in de Waagnatie.
1: Ah ja, en kan je al namen zeggen van mensen die er komen? Mijn buurman?
2: We gaan heel veel mee.
1: Weet je wie mijn buurman is?
2: Oh, ik weet niet wie een buurman is.
1: De Roger. Een broer van Sugar Jackson.
2: Oké, nice. Ik ben Sugar Jackson nog gaan kijken in Lotte Arena.
1: Kijk, misschien moeten we. Ik kan wel eens via die weg proberen of dat die niet iets willen doen.
2: Als je wilt inschrijven, je hebt een eigen bedrijf, je bent ondernemer, proberen we ook al de mensen samen te brengen. Je kunt je inschrijven en wordt ook professioneel begeleid. En we hopen ook dat de andere evenementen, zoals de Hope Kids en Sports Day, dat ook wel nog groeit. Op deze moment zitten we op El Citadel in Borsbeek. Eerste editie hebben we daar gedaan dit jaar en we hebben ondervonden dat er nog heel veel groeicapaciteit is en echt wel.
1: Ongelooflijk, hè? Jullie doen zoveel fantastisch werk, dat mag wel eens gezegd worden. Ja. En ook chapeau en ook respect hoe jij hier komt vertellen. En hoe dat jij jouw broer ook eert. Hè? Dat is heel mooi om te
2: mijn
1: zien.
2: Mijn broer was jong, ik ben nu zelf.
1: Want hoeveel leeftijd
2: zit er? Ik ben 8 jaar. Ik ben nu ouder dan mijn broer ooit was. Mm-hmm. En als je dan terugkijkt, dan denk je, als je 22 jaar bent, is dat eigenlijk een snotneus. In mijn ogen toen op dat moment niet. Snotte is misschien kort gezegd uit een bocht.
1: Jong volwassen.
2: En wat je ziet, welke mentaliteit hij had, vind ik heel knap. Al positief, half een dag negatief. En de rest, ik geef hem bij één keer. Het laatste dat hij heeft gezegd, dat was tijdens het Europees kampioenschap. De dokter kwam binnen. Ja, weet je, dokter, het is goed geweest. Europees kampioen gaan we toch niet meer worden. Het is goed geweest voor mij.
1: Echt?
2: Met de laatste woorden. En dan,
1: heel nuchter tot het laatste.
2: Ja, altijd geweest. Ja. Op Willem II, hij heeft bij Willem II geschot en was samen met Moussa Dembélé, de twee arrogantste types die er toen rondliepen. Arrogante Antwerpenaren, en als een Nederlander dat zegt, dan moeten we wel denken dat hij twee typen gemeenschap op
1: Absoluut.
2: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, doorzetting en het positief blijven geven. Hè?
1: Laat ons het positief afronden. Dankjewel voor de fijne getuigenis, het geweldige werk wat jullie doen. En, wij beloven met Radio Park dat we ooit nog samen iets gaan doen.
2: Ja, waarom kom je eigenlijk niet mee te volgende padellen?
1: Ja, maar we praten met Seppe en een van jouw collega's, zal ik maar zeggen.
2: Ja, een van de steunpilaren samen met Michael, Seppe, Fleur en Bonnie. Ja. Dat moet ook wel benoemd worden. Zij hebben altijd traag in de kracht geweest. En onze broer had toen gevraagd, op laatste, wil je dat doortrekken? En ze hebben dat gedaan. Veel mensen beloven iets en doen het niet altijd na, maar ze hebben dat altijd wel gedaan. En dat is eigenlijk een voorbeeld voor mij. Voor mij is dat een voorbeeld. En daar ben ik ook wel heel ontroerd door.
1: Okay, ik zie het, dat het jou ontroert.
2: Ja, dat
1: is mooi. Dankjewel. En we blijven contact houden. En voilà, er komt nog wel iets van.
0: En nog heel veel succes.
2: Dankjewel.
3: De opendeurdag van Elixir Dalvers. Live op de radio van bij ons.

Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me hier bij de radio van bij ons. Wat je ook nog kreeg te horen waren de Romantics met What I Like About You. En daarvoor zat muziek van de Freestylers in Push Up. Wij staan hier nog altijd met onze radiobus in de Haantjeslei in Antwerpen. Ondertussen zijn weer mensen bezig met de challenge te doen om de sterkste Antwerpenaar te worden aan de overkant van onze radiobus. Ja, terwijl ik dit zeg, dan geeft er iemand op. En ook nog heel wat mensen die staan aan te schuiven eigenlijk om nog altijd door de stokerij te kunnen wandelen. Want vandaag had je weer de gelegenheid om door de stokerij van Elixir d'Anvers te wandelen. Dat kan trouwens nog tot 6 uur vanavond. Muziek hebben wij ook van Steve Winwood en While You See a Chance.

0: Rundpaté. Zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte lichtgewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

live op de radio van bij ons. Iedereen is welkom om de historische stokerij aan de Haantjeslei in Antwerpen te bezoeken. Met nu Stefan Blauwaard.

0: Ja, ook heel veel liefde vandaag hier natuurlijk weer op de Haantjeslei in Antwerpen. Toch, Vince?
1: Absoluut.
0: Je hoorde The Power of Love van...
1: Hugh Lewis en de Nieuws,
0: inderdaad. We staan hier nog tot 5 uur live met onze radiobus in de Haantjeslei in Antwerpen voor de opendeurdag van

0: Ja, vorig jaar is hij nog een set komen draaien tijdens ons glazen radiohuis. Deze DJ-licious. Milo had hij toen echter nog niet bij. Je hoorde ze hier wel samen op deze zondagnamiddag met Forever Young.
1: Live vanaf de opendeurdag van Elixir d'Anvers. Dit is

0: Daryl Hall en John Oates hier bij de radio van bij ons met Your Kiss Is On My List. Stond heel wat op de mensen hun lijst als ik de mensen buiten zie komen uit de stokerij. Want iedereen komt gepakt en gezakt buiten met allerlei lekkers. En nu we toch over allerlei lekkers bezig zijn liever. Wel, wij gaan het ook over lekkere dingen hebben, Vince. Is het niet?
1: Absoluut, want bij ons aangeschoven in de radiobus is Koen van Helden van Piva. Hij is de technische directeur. Dag Koen.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn hier opnieuw van de partij met Piva. Voor de zoveelste keer zorgen jullie hier voor lekkernijen. Vertel eens, wat brengen jullie vandaag?
2: Ja, dat klopt. Wij willen uiteraard niet afwezig zijn hier op de open deurdag van Elixir d'Anvers. We zijn al jaren een trouwe partner. Wij proberen ook naast de open deurdag ook veel samen te werken met Elixir d'Anvers. Wat altijd een heel fijne beleving is.
1: Ja. En vandaag hebben jullie iets nieuws bedacht om aan de mensen te serveren.
2: Dat klopt.
1: Het is al ter sprake gekomen tijdens de uitzending.
0: Ja, zeker en vast. Ja. Ik meen mij te herinneren, vorig jaar dan was het een overheerlijke hamburger. Maar nu gaat het over een hot dog. Ik heb al heel veel mensen er ook mee zien rondlopen. Dus hij moet wel verrukkelijk lekker zijn.
2: Ja, we hebben een speciaal broodje ontwikkeld. Dat iets anders is dan dat de mensen gewoon zijn. Met veel granen en zaden in. Wat toch wel een andere mondgevoel geeft, maar ook qua smaak. Ja. En we hebben speciaal worsten ontwikkeld met Elixir d'Anvers in. We hebben in de worsten die we vandaag bij hebben minstens 5 liter Elixir d'Anvers verwerkt in de worst.
1: En die wordt dan volledig bij jullie getraaid, die worst? Of uiteraard. Hoe doe je dat?
2: Ja, onze leerlingen van het 7e jaar hebben deze bereid. Wij mogen die vandaag bakken.
1: Ja, er zit ook een topping op. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, we hebben ook in de topping de uitjes zijn gemarineerd in Elixir d'Anvers. In de saus is Elixir d'Anvers verwerkt. Bijna alles.
0: Bijna alles behalve het broodje dan.
2: Juist.
0: Het broodje, daar zal ik geen...
1: Nee, maar dat hebben jullie wel zelf gebakken ook. Hè? Dat vind ik wel knap.
2: Ja.
1: Zeg, en die samenwerking met Elixir d'Anvers, hoe is die tot stand gekomen? Of kan je, dat is misschien een collega's van u of zo, ik weet het niet.
2: Ja, Elixir d'Anvers ligt in onze achtertuin, of wij in de hunne. Ja. En dat is altijd natuurlijk fijn. Steve Dubois, zijn zoon, heeft jaren bij ons op school gezeten.
1: Ah, kijk.
2: Vandaar de link.
1: Ja. Zeg, is er vandaag nog meer te verkrijgen?
2: Ja, naast de hotdog hebben wij ook de Baba d'Anvers.
1: De Baba d'Anvers.
2: Ja, iedereen kent misschien wel de klassieker. Dat is de Baba au rum. Maar wij hebben uiteraard de rum vervangen door de Elixir d'Anvers. En dat is een super combinatie.
1: Ja.
0: Ja. Je staat hier dan een hele dag met tal van uw studenten, zeg maar.
1: Nee, er zijn geen studenten bij, denk ik, hè, dit jaar.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja. Het is wel andere jaren zo geweest.
2: Het is wel zo dat wij onze studenten hebben laten helpen bij de voorbereidingen. Maar wij staan hier eigenlijk vandaag met de directie en het middenkader van onze school. Het is een beetje een teambuilding voor ons.
1: Tof.
2: En wij willen ook graag op alle momenten, ook naast deze, onze school naar buiten brengen. Ja. En laten zien dat Piva heel wat in zijn mars heeft.
0: Heeft u een idee van hoeveel van die hot dogs er vandaag over uw toonbank zijn heen gegaan?
2: We hebben er 1000 voorzien.
1: Oké, dat is pittig.
2: Dus ik hoop dat we er ook 1000 gaan verkopen.
0: Ja, het is nog maar 4:30, dus het kan natuurlijk
2: het kan
0: nog altijd.
1: Ik veronderstel dat
2: het late hongertje komt.
1: Die opbrengst komt ook de school ten goede?
2: Ja, vooral onze leerlingen. Hè. Er zijn altijd leerlingen die het iets minder gegoed hebben thuis. En het is altijd fijn als wij elk steentje kunnen bijdragen, zodat iedereen gelijk kan zijn als ze op school zijn.
1: Ja.
0: Als je nu zoals vandaag, je creëert iets unieks eigenlijk, maar doe je daar in de toekomst dan ook nog iets mee? Leer je daar iets uit?
2: Uiteraard leren we daar iets uit. Het is wel zo dat alles wat wij fabriceren voor deze open deurdag uniek voor vandaag gebruikt wordt.
0: Ja.
2: Er zijn al heel wat mensen die gevraagd hebben achter de lekkere marsepeinsmeerpasta die we enkele jaren geleden verkocht hebben. Maar dat was uniek. Dus wij verkopen dat ook niet in onze winkel op de school. Maar het gaf wel het idee dat we misschien volgend jaar naast een nieuw ontwerp misschien toch de smeerpasta nog eens meebrengen.
0: Ah, oké.
1: Doen jullie ook iets met ja, het contact dat jullie hier met de mensen hebben? De positieve of misschien ook negatieve commentaar soms?
2: Negatief hebben we nog niet gehad.
1: Kijk, dat wilde ik horen.
2: Maar, wel, maar hebben ze het nog
1: of
2: niet durven
1: laat het mij omschrijven als kritische opmerkingen. Want ik kan mij voorstellen, ik mag bijvoorbeeld geen A eten, dus ik kan die topping al niet proeven, maar ik veronderstel dat er een alternatief is. Of,
2: ja, uiteraard ja. Kan u dat dan vragen om dat zonder uit te doen. Ze worden à la minuut gemaakt, dus alles kan. Ook voor de vegetariërs hebben we heel lekkere vegetarische
1: Maar jullie staan hier vooral ter promotie dus eigenlijk, om mensen warm te maken om bij jullie een opleiding te volgen?
2: Ja, juist, want wij hebben naast het secundaire, want wij al de collega's die hier staan zijn van het secundair onderwijs. We hebben natuurlijk ook een volwassen onderwijs, waar het ook altijd heel fijn is om het vak te leren.
1: Is dat dan avondonderwijs?
2: Dat is zowel avond als dag onderwijs. Okay. Maar vooral
1: ook mensen die zich willen bijscholen bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
1: Want klopt het dat er een groot tekort is aan goede chef-koks?
2: Ja, vakmensen in het algemeen zijn er altijd.
1: De horeca heeft het moeilijk, hè?
2: Maar inderdaad, de horeca heeft het moeilijk. Maar ook bakkers en slagers zijn volop aan het zoeken achter werkvolk
1: personeel,
2: en personeel. Dus dat kan je bij ons leren.
1: Mooi. Stel dat mensen interesse hebben. Jullie hebben een website, veronderstel ik. Daar kunnen ze alles terugvinden.
2: Juist, alle info staat op onze website viva.be. En dan kan je doorgaan zoeken naar opleidingen. En voor het volwassen onderwijs is dat cvovitant.be. En ook daar staan alle opleidingen opgesomd.
1: Wilde u voor de rest nog iets kwijt? Iets wat we zeker moeten weten van PIVA of wat jullie hier vandaag doen?
2: Wat wij vandaag doen is heel duidelijk. Ja. Wat ik misschien nog wel kwijt wil, is dat wij een bijzonder fijne school hebben waar iedereen zich thuis voelt. En ja, dat wil ik toch wel even meegeven.
1: Oké, mooi verhaal.
0: Om af te sluiten had ik eigenlijk toch ook nog een vraag. Want,
1: hij wil het eens proeven, denk ik.
0: Nee. Jullie hebben nu die hot dog. Ga je nu na vandaag al meteen op zoek naar iets voor volgend jaar?
2: Als we mogen terugkomen, gaan we dat zeker doen.
1: Maar Elixir d'Anvers is dus wel een vast product waar jullie heel vaak mee werken.
2: Ja, absoluut.
1: Mooi. Zo blijft het in Antwerpen, hè?
2: Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek.

Met nog Kate Ryan met Je t'adore hier bij de radio van bij ons. Dit kwam van veel langer geleden alweer. D-I-S-C-O, voluit heet dat dan Disco Ottawa uit 1980.

0: Zoveel jaar na dat u nog altijd mee. 1982 stonden ze ermee in de hitparades. Head Over Heels van ABBA.
1: Live vanaf de opendeurdag van Elixir d'Anvers.

0: Ook daar was het wel een heerlijk weertje voor om een ritje met de fiets te doen. En ja, wie weet hoeveel mensen zijn er wel niet met de fiets gekomen tot hier. Tot op de opendeurdag bij Elixir d'Anvers, want daar staan we al de hele dag. En ja, het is zo 12 voor 5. Om 5 uur stopt onze uitzending hier. Maar de festiviteiten die blijven nog altijd voortduren. En Karel Ivan die is ondertussen bij ons in de bus komen zitten. Naast jou, Vince. En ja, die gaat jou veel meer kunnen vertellen.
1: Ja, welkom Karel Ivan. U bent de directeur van Elixir d'Anvers. Ja, de dag is nog niet om. Maar het grootste deel is al wel voorbij. Hoe kijkt u er al op terug?
2: Ja, het is een enorm succes geworden. Mooi weer, leuke mensen, heel goede lokale partners die elk iets hebben gemaakt met Elixir Anvers.
1: Mm. Ook veel nieuwigheden eigenlijk.
2: Ja, heel veel nieuwigheden. We hebben vandaag ook ijs met Elixir Anvers.
1: Lekker. Hebben wij geproefd.
2: En verse wafels ook met Elixir Anvers.
1: Ook geproefd.
2: Met Elixir Anvers.
1: We hebben zelfs de hondenkoekjes geproefd.
2: Oké, okay, ik nog niet.
1: Ja, dat kan ik u niet aanbevelen. Het is lekker, maar het is heel droog.
0: Ik wou net zeggen, we kunnen dat wel regelen.
1: En ik had erna een beetje last van blaffen. Nee, alle gekheid op een stokje. Heel veel nieuwigheden, heel veel lachende gezichten. Een hele dag lang hebben wij hier een rij gezien van mensen die stonden aan te schuiven. Ja. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat succes van jullie product?
2: Ja, het gekste is dat het elke keer, elk jaar opnieuw, duizenden mensen aantrekt. Ja. En ook nieuwe mensen. Mm-hmm. Ja, ik denk, ja, het is die typische Antwerpse aandacht. De mensen kennen Elixir en ja, ze kunnen vandaag exclusief een kijkje nemen in ons bedrijf. En dat hebben de mensen wel.
1: Maar jullie hebben ook heel sterk ingezet op verjonging, denk ik. U bent daar het levendige voorbeeld van. Jullie proberen ook een nieuwe generatie, denk ik, aan te trekken. Hè?
2: Inderdaad. Vandaag zijn er enorm veel jonge mensen aanwezig. Dus voor ons is dat heel goed, want het product blijft hetzelfde sinds meer dan 160 jaar. Maar de gebruikwijze is een beetje veranderd. Hè? De traditionele publiek drinkt het nog altijd puur.
1: Ja. Of met ijs, on the rocks.
2: Ijs, ja. Als slaapputje.
1: Zo drink ik het heel graag.
2: Ja. En de jonge mensen hebben graag cocktails.
0: Ja.
2: Hun smaakpapillen zijn nog een beetje jong. Dus dat moet zich nog ontwikkelen om de complexe smaak van de liqueur te appreciëren. Maar dat komt nog. Maar het begint met een cocktail.
1: Mm-hmm. Zeg Karel Ivan, over het recept gesproken. Ik probeer het elk jaar opnieuw. Maar we weten al dat er safraan in zit voor de kleur. Of kurkuma, inderdaad. Ik weet het niet.
2: Safraan,
1: inderdaad. Maar kan je zo toch niet zeggen nog iets wat erin zit?
2: Ja,
1: wat we mogen weten?
2: Voor jullie, zit alcohol in.
1: Verdorie.
0: Voilà.
1: Maar is dat het echte... Het oeroude recept, ligt dat ergens in een kluis bewaard of zo? Ik probeer mij daar zoiets bij voor te stellen.
2: Ja, er zijn maar 3 mensen in de wereld die het kennen. Mijn vader, mezelf. En wij maken ook zelf. Hè, altijd met een oude schop gaan we die planten en kruiden scheppen in jute zakken. Dus we maken elixir letterlijk zoals 160 jaar.
1: En dat doe jij nog altijd?
2: Ik doe dat. Ja, we kunnen dat niet delegeren, anders moeten we het recept prijsgeven. Dat is een investering in tijd dat we willen maken om die recept binnen de familie te houden.
1: Zeg, en wanneer mocht jij dat aangeleerd krijgen?
2: Dat komt pas wanneer ik als bestuurder in een bedrijf...
1: Dus daarvoor heb jij het als zoon van nooit geweten?
2: Nooit. Er zijn ook heel veel familieleden die het recept niet kennen. Mm-hmm. Omdat als het een geheim moet blijven, dat moeten we niet zoveel mensen...
0: Dan kan je niet aan de kersttafel...
1: Dus eigenlijk, het is een enorm privilege, hè?
2: Inderdaad. Ook
1: Hoop jij het zelf ooit? Heb je kinderen?
2: Ik heb 2 kinderen, 2 meisjes en een jonge opkomst.
1: Oké. Okay.
0: Ah, proficiat.
1: Dus, maar een meisje kan ook het bedrijf overnemen misschien in de toekomst.
2: Tuurlijk.
1: Hoop jij het ooit te kunnen doorgeven, het recept?
2: Dat hoop ik, ja. Daar werken we wel voor. Hè.
1: Ja, top. Zeg, er was vandaag ook iets speciaals, heb ik gezien. Mensen mochten iets proeven zonder dat ze al wisten wat het was. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dus we zijn sinds ondertussen 5 jaar met een nieuwe liqueur bezig. Mm-hmm. Dat neemt enorm veel tijd om te ontwikkelen. Dat is enorm moeilijk om een goede liqueur te maken.
1: Ja.
2: En vandaag konden de mensen een eerste voorproefje hebben. En we gaan ook...
1: Een soort tasting.
2: Een tasting. Het is een soort co-creatie, want we gaan hun feedback nemen om de liqueur nog beter te maken. Dus dat is ook een liqueur die door onze klanten gemaakt wordt.
1: Ja.
2: En dat vind ik zeer fijn.
1: En dus de mensen konden vandaag feedback daarop geven? Of?
2: Inderdaad.
1: En daar gaan jullie dan mee aan de slag?
2: Inderdaad. Ja, we hebben al onder de antwoorden gekregen waardevolle feedback van onze mensen.
1: En mogen we... In welke richting moeten we denken met dit product? Of... Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, het is iets anders dan Elixir d'Anvers. Ja. Een beetje straffer, minder zoet. En meer naar die kruidigheid, die groene kant van de kruiden.
1: Ja. Want vorig jaar hebben jullie die koffielikeur gelanceerd. Dat is wel een succes, denk ik.
2: Ja, we krijgen daar enorm goede feedback van, van onze klanten.
1: Is het de bedoeling dat jullie het assortiment nog veel meer gaan uitbreiden? Want er is ook nog... Elixir de Spa maken jullie ook nog zeker. Ja, en advocaat. En ja, ik weet niet. Wat...
2: Ja, we blijven bezig.
0: Moet.
2: Ja, zeker.
1: Maar hij wil niks lossen over wat het dan precies gaat worden.
0: We proberen dat elk jaar. Ja. Maar het lijkt ons maar niet te lukken. In ieder geval, we weten dat er iets nieuws gaat aankomen van Elixir d'Anvers. Ik kan alleen maar denken dan, Karel Yvon, als jij vanavond in je bedje kruipt, dat jij toch als een gelukkig man in je bedje kruipt na vandaag.
2: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, door jullie ook, de mensen, onze klanten.
1: We wilden vragen, wat was jouw hoogtepunt van de dag tot nu toe? Ja. Heb jij alles ook geproefd?
2: Ik heb alles geproefd.
1: Wat vond je zelf?
2: Alles is eigenlijk super lekker.
1: Ja, maar ik begrijp dat je diplomatisch wil blijven. maar was er zoiets bij dat je zegt, van dat heeft mij aangenaam verrast?
2: Ja, de hondenkoekje. Hè?
1: Ja. Die heb je nog niet geproefd, zei je. Dus dat kan misschien nog komen. Maar ik zou daarna wel een elixiertje drinken om het door te spoelen. Nee, heel fijn. Dankjewel dat wij er trouwens opnieuw bij mochten zijn. Want het is elk jaar een feest. En elk jaar toch weer vernieuwend en anders. En ja... Fantastisch.
2: Ja, dankjewel.
1: Voor de rest, wil je nog iets kwijt? Iets wat we zeker moeten weten?
2: Ja, we organiseren dat elk jaar opnieuw. Dus de mensen die er niet bij kunnen zijn vandaag, zeker op tijd inschrijven, omdat de plaatsen zijn gelimiteerd.
1: Ja. En het inschrijven gaat via online, via de website?
2: Onze sociale media, onze nieuwsbrief. Dus first come, first serve. Dat het vol is het vol. Ja. Dus zeker onze socials in toegang.
1: Oké, top. Maar bedrijven kunnen ook wel op andere tijden de stokkerij bezoeken, had ik toch begrepen, met een gids.
2: Ja, zelfs de mensen, voor groepen vanaf 20 mensen kunnen ze tijdens de week...
1: En dat kan ook via de website geboekt worden.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Een aanrader zou ik zeggen. Hè. De historiek, die moet je hier gezien hebben. Hè.
0: Ja,
1: het
0: absoluut.
1: Ademt hier...
0: Elixir.
1: Ja, letterlijk. Ja. Tot in de kantoren. Ja. En het blijft toch een fijne geur. Ook.
0: Absoluut, dat is zo.
1: Behalve niet. Die, heel lekker, maar ik bedoel ook aangenaam om te ruiken.
0: Ja. Ja. Klopt, absoluut. Karel Yvon, bedankt om even tot hier te komen. Ik kan me voorstellen dat het heel druk nog voor je is en dat je nog niet gedaan met werken hebt voor vandaag.
1: Dankjewel en tot volgend jaar misschien.
2: Tot volgend jaar. Hè.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
3: Een goedemiddag. Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken, dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
4: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
3: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Zes mannen zijn veroordeeld voor de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven. De organisator kreeg 9 jaar cel nadat bij hem thuis in Berchem bijna 1 miljoen euro contant geld was gevonden. Een magazijnverantwoordelijke die uithalers toegang gaf tot het havengebied kreeg 7 jaar cel. De andere betrokkenen kregen celstraffen tot 6 jaar en 5 van hen ook een havenverbod van 10 jaar. In totaal is 1,4 miljoen euro aan criminele vermogensvoordelen verklaard. Het bekende Antwerpse comedycafé The Joker zoekt na 20 jaar een overnemer. De zaak aan de Kleine Markt groeide uit tot een belangrijke broedplaats voor Vlaams comedytalent, onder wie Alex Agnew en Bart Kanaerts. Volgens de uitbaters zijn er geen financiële problemen, maar willen ze nieuwe mogelijkheden bekijken. Of er al kandidaat-overnemers zijn, is niet bekend. The Joker blijft voorlopig open en ook de comedyavonden gaan gewoon door. Eline de Munck en Pascal Braakman zijn dit jaar de ambassadeurs van de Grote Schijn in Deurne. Het Rivierenhof vormt voor de 8e keer het decor voor de avondwandeling met licht en geluid. Deze editie haalt inspiratie uit de kosmos met duizenden vallende sterren tussen de bomen. De ambassadeurs willen bezoekers vooral laten genieten van de natuur en hun persoonlijke fantasie prikkelen.
3: Je gever laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Braschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
6: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
5: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
6: Wat dan?
5: De kroes, de hond, de nevering begot.
6: Robert de Nixpeer, zegt hem.
5: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
6: En dat is betrouwbaar?
5: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
6: Allee, we gonnen de Robert.
7: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
10: Een goede avond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
11: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Perfect.
10: Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
12: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over ja, knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over ja, de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
10: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Albert Heijn, Coolblue en AB InBev hebben verdeelcentra geopend op de Blue Gate City in Antwerpen. Het bedrijventerrein ligt op het voormalige Petroleum Zuid naast de Hobokense polder. Op 12 november opent ook Colruyt Professionals daar een winkel voor zelfstandigen. Vandaag werken er zo'n 400 mensen. Terreinontwikkelaar BoPro verwacht dat dit in het volgende decennium zal groeien tot meer dan 2000. In Kapellen en Stabroek hebben de wijkagenten deze maand oktober aangepaste zitdagen. Op dinsdag 6 oktober is er geen zitdag door een teambuilding evenement. Ook van 12 tot en met 19 oktober vervallen alle zitdagen vanwege de politieinzet tijdens de Putsenfeestweek. Voor een officiële aangifte blijft een afspraak verplicht. De volledige kalender staat op de website van Politiezone Noord. De allereerste winkel van AS Adventure langs de Bredabaan in Schoten is na een grondige renovatie heropend. De vestiging opende in 1995 en vormt intussen al 31 jaar de bakermat van de outdoor- en lifestyleketen. De winkel kreeg nu een lichtere en meer open inrichting met centraal een grote decoratieve boom. Een nostalgische wand blikt terug op de gebeurtenissen sinds de opening al die jaren geleden. Ook de bestaande diensten en het persoonlijke advies van medewerkers blijven uiteraard behouden.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, nou heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf voor maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
5: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
4: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
6: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. We zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
4: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latre.
4: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
3: De deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veroverd.
5: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit en samen met de WK. En de Belgische trui, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
3: Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
3: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doortuwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
4: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
3: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dag Robert, stoer van niet?
1: Nee, kom binnen.
0: Onze klanen is er ook bij.
1: Hallo.
0: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
1: 1924 euro.
2: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedenavond. De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
5: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we in een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
4: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
6: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
4: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedenavond. Federale begrotingsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
8: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op BTW. Premier Wever wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we, niets wil weten.
7: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Morgen om 11 uur brengt minister-president Ilyes zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Een groot datalek bij de Waalse opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet op het dark web. Dat meldt een Franse website die datalekken opvolgt. De cyberaanval zou in februari al gebeurd zijn. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, maar ook rijksregisternummers en bankrekeningnummers. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische drone-aanvallen. Er raakten ook 6 mensen gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Rusland heeft de laatste weken zijn aanvallen op Oekraïne weer fors opgedreven. Eerder vandaag viel het nog een brug in de hoofdstad Kiev aan. Daarbij vielen 2 gewonden. Vannacht is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goedenacht. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
6: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
5: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is de natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze rode duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gots is er klaar voor.
7: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
5: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.